0: We are Galaxy Radio. Hip hop, rap, R&B, Afro en dancehall music.
1: Hey, als Esco wat belt, ik neem die shit bloedserieus.
2: Rotjig door je speakers, ey! Ze zeggen die Nederlandse hip-hop shit is dood. Maar die shit wat wij doen, gaat nooit dood. Ben je fucking dom of zo? Fucking cultuurloze, korte spanningsboog-ass motherfucker. Met je TikTok-hoofd.

Kleine Jordi was onhandelbaar, veel trots, veel ego. Mama had niet eens een auto, veel fiets, veel metro. Ik moest werken aan mijn dromen, was aan het bouwen net als Lego. Was altijd anders dan de rest, we deden alles voor die pesos. Ik was altijd al op blaadjes, kleine jongen met die 22. Ik kan gaatjes maken, perforator, grote jongen met die

je was zeldzaam. Jij zag me puur als een geldkraan. Holla, soms wil ik mezelf slaan. Ik voelde niks, maar nu komt het wel aan. Zie je wat geld doet? Jij werd de devil voor wie ik door hel moest. Soms denk ik, kom wel goed. Ik heb je nummer nog steeds.

0: Galaxy Radio.
1: On FM, digital radio, and online.

0: Y si yo me emborracho, que bueno, me ayuda.
1: We are Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 6 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Premier Jetten noemt de maatregelen diep betreurenswaardig en spreekt zijn steun uit voor het instituut. Hij is wel blij dat de sancties pas over 6 maanden ingaan, waardoor overleg met de Verenigde Staten over een oplossing mogelijk blijft. De FBI heeft in Pennsylvania een Canadese man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt gelinkt aan cyberaanvallen op onder meer Odido en de FBI. Eerder werd in Amsterdam een 24-jarige Nederlander aangehouden. Shiny Hunters zou wereldwijd meer dan 140 organisaties hebben gehackt en mensen voor miljoenen aan losgeld hebben afgeperst. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben gisteren een grote stap gezet richting het WK van 2027 in Brazilië. In Hongarije won de ploeg van bondscoach Feurink met maar liefst 8-0. Berestein, Pelova, Brugs en Egorola scoorden. Dinsdag volgt de return in Tilburg. Nederland moet nog 2 play-off rondes overleven voor de WK-kwalificatie. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de Verenigde Staten en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton en daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april volgend jaar. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit de zuidwestelijke richting en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Locatie. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de Verenigde Staten en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton en daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april volgend jaar. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit de zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: The city clocked in. Yeah.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
9: Keep it loud.
11: We are Galaxy Radio.
12: Hey jij daar, maak je klaar. Want Fidi Gjaldan viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Frescobar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidi Gjaldam Anniversary.
13: Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam.
12: Dit wil je niet missen.
11: We are
14: hey.
11: Turn up. Galaxy Radio.
15: Dropping hip hop.
11: Dropping another hour packed with music.
16: This what we sound like, baby.
11: Let's go.
6: We are Galaxy, the number one in hip hop and R&B.
17: It's a new day.
18: I'm up early, I'm never late.
6: This is Galaxy.
19: What's up? It's Lil TJ.
20: What's up? It's 21 Savage.
21: It's Vito, baby.
22: What's up? What's up? What's happening?
23: What's up? It's Smoke.
24: What up? It's your boy Lil Durk.
25: Hey, say what's happening, man. It's T.I.P.
26: T.I., man. You understand that?
6: We are.

Ξένια.

0: so rip.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Follow us on Instagram.
6: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
5: Follow us on Instagram.
6: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
7: This is Galaxy. It's 7 a.m.
8: Dit is de Galaxy News Update. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Premier Jetten noemt de maatregelen diep betreurenswaardig en spreekt zijn steun uit voor het instituut. Hij is wel blij dat de sancties pas over 6 maanden ingaan, waardoor overleg met de Verenigde Staten over een oplossing mogelijk blijft. De FBI heeft in Pennsylvania een Canadese man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt gelinkt aan cyberaanvallen op onder meer Odido en de FBI. Eerder werd in Amsterdam een 24-jarige Nederlander aangehouden. Shiny Hunters zou wereldwijd meer dan 140 organisaties hebben gehackt en mensen voor miljoenen aan losgeld hebben afgeperst. De Nederlandse voetbalvrouwen hebben gisteren een grote stap gezet richting het WK van 2027 in Brazilië. In Hongarije won de ploeg van bondscoach Feurink met maar liefst 8-0. Berestein, Pelova, Brugs en Egorola scoorden. Dinsdag volgt de return in Tilburg. Nederland moet nog 2 play-off rondes overleven voor de WK-kwalificatie. Na een gesprek tussen Donald Trump en Vladimir Poetin gaat Rusland direct meer dan 300.000 ton diesel leveren aan de Verenigde Staten en de wereldmarkt. In november volgt nog 500.000 ton en daarna 1 miljoen ton. Het Amerikaanse ministerie van Financiën gaf een vergunning af die geldt tot april volgend jaar. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit de zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
9: Let's go!
10: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
11: Cause I said so.
12: This is Galaxy Radio. We are...
13: Hey.
12: Turn up Galaxy Radio.
14: Dropping hip-hop.
12: Dropping another hour packed with music.
15: This what we sound like, baby.
12: Let's go.
7: We are Galaxy.
16: Please wake up. Please wake up. Wake up.
17: What up? This is A Boogie with the Hoodie.
18: What it do? It's your boy, Baby Jesus, a.k.a.

0: Check out the
1: music. Next. More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 8 a.m.
5: Dit is de Galaxy News Update. Supermarktketen Jumbo roept de groentespread met komkommer, pinda en sambal terug vanwege een verkeerd etiket. Op het etiket worden sesam en pinda niet vermeld. Het gaat om verpakkingen met een houdbaarheidsdatum tot 31 oktober 2026. Mensen met een allergie kunnen het product terugbrengen en krijgen hun geld terug, ook zonder kassabon. Drie mannen van 23, 25 en 28 jaar zijn gisteren bij Gent aangehouden vanwege vermoedelijke betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. Ze worden verdacht van onder meer moord, vuurwapenbezit en deelname aan een criminele organisatie. Nederland heeft om een overlevering gevraagd. Eerder werden al ruim 30 verdachten opgepakt. Het Nederlandse kabinet veroordeelt de nieuwe Amerikaanse sancties tegen het internationaal strafhof. Premier Jetten noemt de maatregelen diep betreurenswaardig en spreekt zijn steun uit voor het instituut. Hij is wel blij dat de sancties pas over 6 maanden ingaan, waardoor overleg met de Verenigde Staten over een oplossing mogelijk blijft. De FBI heeft in Pennsylvania een Canadese man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij hackersgroep Shiny Hunters. De groep wordt gelinkt aan cyberaanvallen op onder meer Odido en de FBI. Eerder werd in Amsterdam een 24-jarige Nederlander aangehouden. Shiny Hunters zou wereldwijd meer dan 140 organisaties hebben gehackt en mensen voor miljoenen aan losgeld hebben afgeperst. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit de zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
6: The city clocked in. Yeah.
7: In your car on the app.
8: The city clocked in.
7: Keep it loud.
1: We are Galaxy Radio.
9: Hey jij daar, maak je klaar. Want Vidi Gjelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 9 a.m.
7: Music.
8: Dit is de Galaxy News Update.
9: De politie heeft gisteravond een automobilist achtervolgd die snelheden tot 200 km per uur bereikte. De achtervolging begon in de omgeving van Den Bosch en eindigde op de N65 bij Udenhout. De bestuurder werd aangehouden waarbij agenten pepperspray gebruikten. De politie onderzoekt het incident. Orkaan Isaias raakte rond 8:30 lokale tijd aan land bij Destin in Florida als een categorie 2 orkaan met windsnelheden tot 165 km per uur. De National Weather Service waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen. Meer dan een 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom, waaronder 334.000 huishoudens in Florida. Jumbo roept groentespread met komkommer, pinda en sambal terug vanwege een verkeerd etiket. Op het etiket staan sesam en pinda niet vermeld. Het gaat om verpakkingen met een houdbaarheidsdatum tot 31 oktober 2026. Mensen met een allergie kunnen het product terugbrengen en hun geld terugkrijgen, ook zonder kassabon. Drie mannen van 23, 25 en 28 jaar zijn gisteren bij Gent aangehouden vanwege vermoedelijke betrokkenheid bij het geweld in Overasselt. Ze worden verdacht van onder meer moord, vuurwapenbezit en deelname aan een criminele organisatie. Nederland heeft om een overlevering gevraagd. Eerder werden al ruim 30 andere verdachten opgepakt. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. Wind komt uit de zuidwestelijke richting en is matig, aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Vanmiddag vallen er buien met in het noorden plaatselijk veel regen en kans op onweer. De temperatuur ligt rond de 14 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
10: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
11: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. We are...
12: Hey.
11: Turn up Galaxy Radio.
12: Dropping hip-hop.
11: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
11: Let's go.
14: We back.
15: Rolling 10 joints in a row.
16: Do it.
17: Back inside that hip-hop and R&B.
18: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial-free hip-hop on Galaxy Radio.
19: Light them up.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 10 a.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama heeft minstens 2 mensen verwond en meerdere wegen verwoest. De autoriteiten spreken van een grote ramp. Na ruim 80 naschokken werd de tsunami-waarschuwing ingetrokken. Het vliegveld werd ook tijdelijk gesloten, waardoor een KLM-vlucht moest uitwijken naar Costa Rica. Na 13 dagen van padstelling heeft de Britse minister Chris Bryant de omstreden Oranjemars in Portadown definitief verboden. Hij vreest ernstige onrust en gewonden bij doorgang. Sinn Féin-voorzitter Mary Lou MacDonald juicht het besluit toe, terwijl DUP-leider Gavin Robinson stelt dat republikeinse opruiing de rechtsorde ondermijnt. De politie heeft gisteravond een automobilist achtervolgd die snelheden tot 200 km per uur bereikte. De achtervolging begon in de omgeving van Den Bosch en eindigde op de N65 bij Udenhout. De bestuurder werd aangehouden waarbij agenten pepperspray gebruikten. De politie onderzoekt het incident. Orkaan Isaias raakte rond 8:30 lokale tijd aan land bij Destin in Florida als een categorie 2 orkaan met windsnelheden tot 165 km per uur. De National Weather Service waarschuwt voor levensgevaarlijke overstromingen. Meer dan 500.000 Amerikanen zitten zonder stroom, waaronder 334.000 huishoudens in Florida. Tot slot het weer. Het is half tot zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. De wind komt uit de zuidwestelijke richting en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Middag vallen er opnieuw buien met kans op veel regen. Het wordt ongeveer 14 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
10: Right here. Cause I said so.
11: This is Galaxy Radio. We are...
12: Hey.
11: Turn up Galaxy Radio.
13: Dropping hip-hop.
11: Dropping another hour packed with music.
14: This is what we sound like, baby.
11: Let's go.
15: We back.
16: Rolling 10 joints in a row. Do it.
17: Back inside that hip-hop and R&B.
18: We don't stop. Here are 10 joints in a row. Commercial-free hip-hop on Galaxy Radio.
19: Light them up.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow
1: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 11 a.m.
5: Dit is de Galaxy News Update. Bij een spoorbrug over de Delfshavense Schie bij de Rotterdam-Delfshaven is brand gesticht. Rond 2:30 vannacht ontdekte een aannemer een opengeslepen deur van een technische ruimte met smeulende kabels. ProRail spreekt van mogelijk sabotage. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en de storing kan nog langer duren. Vannacht is een voetganger om het leven gekomen op de A58 bij Tilburg. De persoon wilde vermoedelijk de snelweg oversteken, maar werd geraakt door een vrachtwagen. Een traumahelikopter en andere hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar het slachtoffer was al overleden. De snelweg werd tijdelijk afgesloten en de identiteit is nog onbekend. Een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama heeft minstens 2 mensen verwond en meerdere wegen verwoest. De autoriteiten spreken van een grote ramp. Na ruim 80 naschokken werd de tsunami-waarschuwing ingetrokken. Het vliegveld werd ook tijdelijk gesloten, waardoor een KLM-vlucht moest uitwijken naar Costa Rica. Na 13 dagen van padstelling heeft de Britse minister Chris Bryant de omstreden Oranjemars in Portadown definitief verboden. Hij vreest ernstige onrust en gewonden bij doorgang. Sinn Féin-voorzitter Mary Lou MacDonald juicht het besluit toe, terwijl DUP-leider Gavin Robinson stelt dat republikeinse opruiing de rechtsorde ondermijnt. Tot slot het weer. Het is half het zwaar bewolkt en er komen enkele buien voor, in het noorden mogelijk met onweer. De wind komt uit de zuidwestelijke richting en is matig. Aan zee en op het IJsselmeer krachtig tot hard, windkracht 6 tot 7. Middag vallen er opnieuw buien met kans op veel regen. Het wordt ongeveer 14 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
0: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
1: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
6: Hey jij daar, maak je klaar, want Fidi Gelder viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vierde

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 12 p.m.
7: Dit is de Galaxy News Update. Bij een spoorbrug over de Delfshavense Schie bij de Rotterdam-Delfshaven is brand gesticht. Rond 2:30 vannacht ontdekte een aannemer een opengeslepen deur van een technische ruimte met smeulende kabels. ProRail spreekt van mogelijk sabotage. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en de storing kan nog langer duren. Vannacht is een voetganger om het leven gekomen op de A58 bij Tilburg. De persoon wilde vermoedelijk de snelweg oversteken, maar werd geraakt door een vrachtwagen. Een traumahelikopter en andere hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar het slachtoffer was al overleden. De snelweg werd tijdelijk afgesloten en de identiteit is nog onbekend. Een zware aardbeving met een kracht van 7,7 voor de kust van Panama heeft minstens 2 mensen verwond en meerdere wegen verwoest. De autoriteiten spreken van een grote ramp. Na ruim 80 naschokken werd de tsunami-waarschuwing ingetrokken. Het vliegveld werd ook tijdelijk gesloten, waardoor een KLM-vlucht moest uitwijken naar Costa Rica. Na 13 dagen van padstelling heeft de Britse minister Chris Bryant de omstreden Oranjemars in Portadown definitief verboden. Hij vreest ernstige onrust en gewonden bij doorgang. Sinn Féin-voorzitter Mary Lou MacDonald juicht het besluit toe, terwijl DUP-leider Gavin Robinson stelt dat republikeinse opruiing de rechtsorde ondermijnt. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en er vallen enkele stevige buien, met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. En vooral in de noordelijke provincies kan er veel regen vallen. De temperatuur ligt op rond 14 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
8: The city clocked in.
9: In your car on the app.
10: The city clocked in.
9: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio. We are...
11: Hey.
5: Turn up. Galaxy Radio.
12: Dropping hip-hop.
5: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
5: Let's go.
14: Welcome back, welcome back, back, welcome back again.
15: Galaxy, the number one in hip-hop and R&B.
16: This is Roddy Ricch.
17: Yo, it's Young T and Bugsy.
18: Yo, it's your boy, Rotimi.
19: What's up, it's Janae Aiko.
15: Galaxy. This beat right here.
20: Yeah, I know.
21: Get that old robotic futuristic George Jetson.
15: Was like nothing we had ever heard.

0: Boos, you know what I'm saying?
1: Yo, wat vet dat je weer luistert naar Flava in Ja Eerst. Dat hoor je elke zaterdag hier op Galaxy tussen 12 en 2. En een herhaling tussen 1 en 3 in de nacht. En ja, vet dat je weer luistert, man. Nee, straks een verhaal achter Outkast. Maar nu eerst de Galaxy Throwback Radio Opener. En dat zat ik van de week weer te luisteren. En ik dacht, hey, wat een vette track komt daar toch voorbij. Die zender wordt maar beter en beter en beter. Non-stop, alle classics op een rij. En dan deze track die voorbij komt, hey. Ik heb het over Jurassic 5 met 12.

met Everything Is Gonna Be Alright. En dat komt van een early demo. Toen waren ze volgens mij nog de Rhythm Blunt Crew zelfs. Hoe vet is dat? En dat is ook zo'n track waarmee we de One Chadio meteen duidelijk maken dat we weten waar we het over hebben. Want die zal wel, zal wel zoiets hebben van, wow, hoe komt hij aan die track? Ja, en vandaag hebben we ook een interview met de One Chadio van Crew. Hoe vet is dat? Ik weet nog dat ik daar tapes van maakte van die cd. Dan zette ik wat op die cd stond op tape en dat deelde ik dan uit, zodat overal waar ik ging chillen, dat album door de boxen heen kon gronzen gewoon. Ja, ik vind het zo vet dat we vandaag een interview hebben, maar dat is later. Eerste wat ik beloofd had, dat is Outkast. En dan gaan we zo draaien Rosa Parks. Een track uit 1998, maar we gaan eerst even terug naar 1955. Rosa Parks. Ze was passagier in een bus en ging zo van werk naar huis. En omdat ze een andere huidskleur had, beval de buschauffeur haar om achter in de bus te gaan zitten, omdat er dan een blanke man vervolgens haar zitplaats kon innemen. Ze weigerde en werd op grond daarvan zelfs gearresteerd. Iets wat we ons nu moeilijk kunnen indenken, maar in Amerika gebeurde dit gewoon nog. In 1955 gewoon nog. Het gevolg was een boycott en opstand via de Civil Rights Movement. En ik vat het even allemaal samen, hè, even heel bot. En zo uiteindelijk won men, want het werd bij de wet verboden om langer die rassensegregatie toe te passen. En gelukkig maar. Iets in wat in mijn ogen dus echt gewoon terecht is. Want we zijn immers één ras samen, hè, het mensenras. Maar goed, Rosa Parks werd terecht een heldin. En dan komt Outkast met een nummer met die naam, hè, Rosa Parks. En had het iets met dit verhaal te maken? Eigenlijk niet. Ze hebben het helemaal niet over dit verhaal. En ze krijgt in het refrein enkel een soort van referentie, omdat ze rappen Move to the Back of the Bus. Alhoewel ik Outkast echt enorm hoog heb zitten, begrijp ik dat de echte Rosa Parks, die toen nog leefde, gelijk een rechtszaak aanspande. Althans, een publisher deed dat, want haar image ging zo naar de knoppen. En terecht, uiteindelijk kwam het tot een zogeheten settlement. En sprak ze af met de Outkast dat de Outkast veelvuldig naar buiten zou brengen wat de ware rol van Rosa was. En dat zij een sleutelfiguur is geweest om Amerika dus een betere plek voor alle afkomsten te maken. De harmonica die je hoort in het nummer komt van de stiefvader van Andre 3000. En hoe dan ook is dit een classic van je welste. De Outkast hier met Rosa Parks. Yeah.

Ja, even een Nederlands blokje hier op Galaxy Radio bij Fleva in Jaer. Zojuist Deonte met Do What You Wanna Do, R&B uit Nederland. En daarvoor My Man, An Architect, samen met Young Hump en Pace One met On The Mic. En die laatste twee komen niet uit Nederland, maar An Architect dus wel. En wat een dope track. En over dope tracks gesproken, die kun je ook live horen. En hoe live? Ja, door naar die locaties te gaan die ik ga benoemen. In de concertagenda, daar is het nu weer tijd voor namelijk. Heb jij trouwens binnenkort een gig, een event of wat dan ook, een concert te promoten? Laat het mij minimaal 2 weken van tevoren weten. En wie weet komt het dan ook in deze concertagenda. Op 17 oktober in de Nieuwe Noor, Grandmaster Flash. Ga dat checken. Op 18 oktober, Toekomstmuziek Amsterdam is de locatie, Primo's. En daar zie je Sadat X en Grand Agent live on stage. Op 19 oktober in Tolhuistuin Amsterdam, Dave East. En op 21 oktober zie je hem in Trix Antwerpen. Op 22 oktober in Dok 19 in Breda, My Man, DJ Arturosis, a.k.a. Club 1987. Met de doopste tunes aan elkaar gemixt, inclusief ook de clips erbij, die je dan ook in elkaar gemixt ziet worden. Heel tof gedaan. Op 23 oktober Zuidwest Hiphop in de Piek in Vlissingen, met onder andere de Ill Dimension, Riskant, Nesta, Eus, Pep en Victor. Ga dat ook checken. En ja, dan moet ik 1 track kiezen van al dat geweld binnenkort in dit land. En dan heb ik gekozen voor Grand Agent met Every 5 Minutes.

0: Ja, op zijn Bandcamp-pagina staan nog veel meer van dit soort pareltjes die je daar kunt aanschaffen. En straks meld ik nog even hoe je die Bandcamp-pagina kunt vinden. Nu eerst is het toch echt gewoon alweer tijd voor dit. I'm classic. It was hot then, still fire now. I reminisce times Galaxy Mixtape. Ja, de Galaxy Throwback Mixtape. Daarvoor zoek ik online naar interessante mensen. En ik vraag hen dan om hun favoriete hip-hop of R&B throwback track. En dan wil ik graag weten waarom die track zo speciaal voor hen is. En daar houdt het niet mee op, want aan het einde van het jaar maakt de one and only en collega DJ Lowpro daar een heuse mixtape van. In de allerlaatste uitzending van het jaar hoor je die mixtape dan ook. Hoe vet is dat? En dit keer heb ik iemand gevonden die ik al eens heb mogen interviewen. Dat is OC Hart van onder andere Abstract Dialect. En zijn track, ja, laat het hem zelf maar vertellen. Hier komt hij.
1: Yo, Danny. Ja, dan ga ik voor Excursions van Tribe Called Quest. Om de simpele reden dat het eerste album van Tribe, People's Instinctive Travels in the Paths of Rhythm, vond ik goed. Zeker goed, maar ik vond het niet het niveau van De La. Dus ik vond het gewoon een goede groep, Tribe Called Quest. Maar toen ik Low in Theory had gekocht en ik hoorde dat nummer, die akoestische baslijn, dat was een compleet nieuwe sound in 91. En hoe die drums klapten, erin klapten, dat was gewoon niet normaal. Het was echt een sonic revolution, kan je zeggen. Ja, Bob Power, die helaas is overleden, was de architect van die keiharde drumsound. Die layered samples. En nou ja, die zorgde ervoor dat het allemaal zo perfect klonk. Dus ik wist gewoon niet wat ik hoorde. Hip-hop en daarna new soul natuurlijk. Ja, ik vind eigenlijk dat Low in Theory en dan Excursions als eerste nummer. Dat is eigenlijk het begin van die hele periode tot aan begin 2000. Met die Endless Voodoo bijvoorbeeld ook nog heeft geduurd. Dus het begint bij Tribe en via Tribe ging het langs allerlei kanalen. Wel natuurlijk de Roots mensen als D'Angelo en ODR en Dan Dillon natuurlijk. Dus ja, niet te geloven wat Q-Tip en Bob Power daar hebben neergezet. Q-Tip en Five en Ali natuurlijk ook wel. Maar volgens mij is Q-Tip voornamelijk verantwoordelijk voor de productie.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
1: I'm on.
3: Follow
4: us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow
5: us
4: on Instagram.
5: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 1 p.m.
7: Dit is het Galaxy Nieuws. Door een storing bij KPN zijn veel universitaire ziekenhuizen slecht bereikbaar via de vaste telefoon, waaronder die in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. KPN spreekt van een lokale technische storing bij zakelijke klanten. UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en UMC Groningen openden alternatieve telefoonnummers. Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Alarmnummer 112 blijft gewoon bereikbaar. De adviesprijs voor euro 95 in ons land heeft een nieuw record bereikt. Een liter kost nu €2,73 per liter. Dat is net zoveel als de prijs van diesel. De vorige recordprijs van €2,73 per liter dateerde van eind september. De stijging wordt veroorzaakt door aanhoudende verstoringen door de oorlog in het Midden-Oosten. Het kabinet wil dat fabrikanten en importeurs van meubels uiterlijk in 2030 verantwoordelijk worden gehouden voor de inzameling en recycling van hun producten. Jaarlijks wordt 2 miljard kilo aan nieuwe meubels verkocht in ons land, terwijl het grootste deel van de 260 miljoen kilo afgedankte meubels in verbrandingsovens belandt. Bij een spoorbrug over de Delfshavense Schie bij Rotterdam-Delfshaven is brand gesticht. Rond 2:30 ontdekte een aannemer een opengeslepen deur van een technische ruimte met smeulende kabels. ProRail spreekt van mogelijke sabotage. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en de storing kan lang duren. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
10: Cause I said so.
11: This is Galaxy Radio. We are...
10: Hey.
11: Turn up Galaxy Radio.
12: Dropping hip-hop.
11: Dropping another hour packed with music.
13: This what we sound like, baby.
11: Let's go.
14: Testing, testing.
15: 3, 2,
16: yeah. We right back at it.
17: This is...
18: It's on again, come on.

0: Ja, keihard. Sonny D met Thought You Knew It. Gewoon uit Nederland ook weer. Wat een vette shit. Hey, over vette shit gesproken. Dat is ook een item wat ik heb. Waar je helemaal niets mee kunt winnen. Een spelletje dus. En ja, je doet het gewoon voor de eer. En het leukste is om het samen met iemand te spelen. Dus loopt er iemand bij jou in de buurt, haal die er even bij. En ga samen er goed voor zitten. Want het is tijd voor de soundbite. Dan laat ik een geluidsfragment horen van een hele bekende track, dat vind ik dan. En dan mag jij raden welke track dat is. Deze heeft ooit in de top 40 gestaan, dus misschien kan je het wel weten. Plus het is echt een van de beroemdste hiphoppers aller tijden misschien wel. Dus ja, misschien weet je het wel. Het is de kunst om binnen 5 seconden te raden wie het is en welke track het is. En die 5 seconden, die gaan nu in.
1: I think it's about time for me to hit these against the upside of the head with some of that West Coast gangster shit. Oh, wait.
0: It's a whole. Ja, is het jouw geluk binnen 5 seconden om te weten, om te raden wie dit is en welke track dit is? Ja, laat het mij vooral weten. Straks draai ik hem trouwens helemaal. En hoe kun je het laten weten? Nou, bijvoorbeeld via een Instagram. Daar kun je mij volgen namelijk. Zoek naar Fleva in Ya Ears. Met een S er dus aan vast, zoals die het van Craig Mack geschreven is natuurlijk. En dan vind je mij vanzelf. Dan word je op de hoogte gebracht van met wie ik dan nu weer een interview heb. En nog veel meer dope dingen. Daar. En ook kun je mij volgen op bijvoorbeeld een Spotify. Dan kun je de tracks die ik draai in je eigen playlist droppen. En ook een tip van Flip bij deze. Als je zoekt in de playlist op Spotify naar Fleva in Ya Ears, vind je me veel makkelijker. Dus ga dat doen. En ook op Mixcloud kun je mij volgen. En daar heb je het grote voordeel dat je je de hele uitzending terug kan luisteren. Maar ook altijd nog een bonusgedeelte krijgt. Dus extra Flevas in Ya Ears. En daar ook extra delen van het interview, extra exclusieve muziek, dus heel vet. Dus ook op Mixcloud.com zoek je naar Fleva in Ya Ears en volg je me daar. En trouwens nog even terug naar mijn Instagram pagina, daar heb ik ook een kanaal. En dat kanaal heet Fije Updates, ga dat ook volgen, want dan hoor je echt alles als allereerste. Nou, nu we dit reclame gebeuren gedaan hebben, gaan we over naar de orde van de dag. En dan gaan we hele dikke hip hop draaien, een track die je heel lang niet hebt gehoord, denk ik. Hier, Represaius met bepaalde dingen.

0: Nope met Rain All Day. En dat is altijd vervelend. Maar deze track was allesbehalve vervelend. En ook de Soundbite. Dat is ook zo'n track die allesbehalve vervelend is. Want ik vond het nogal een aanstekelijke track. Klein beetje een knipoog. Een hele grote knipoog naar een soulklassieker van je welste. Maar wie was dat nou van die Soundbite? Nou, misschien hoorde je al wel dat het Snoop Dogg was. Maar hoe heet die track in godsnaam? Nou, dat gaan we nu verklappen. Dat was Snoop Dogg, toen nog Snoop Doggy Dogg, met Snoop's Upside Your Head.
1: I think it's about time for me to hit these against upside the head with some of that West Coast gangsta shit. Oh, wait.

0: Ja, je zou bijna vergeten dat hij in de hitlijst heeft gestaan, ook in Nederland. Echt een klassieker van je welste. En over klassiekers gesproken, we gaan door met het allerlaatste gedeelte van het interview met The One Cherio van Crew. En ik vertelde hem van in een interview vertelde je dat Chris Lightly degene was die adviseerde om een refrein toe te voegen aan Just Another Case. En dat hij waarschijnlijk ook een grote rol speelde bij het er doorheen krijgen van een album met 30 tracks bij het label Def Jam. Als je terugkijkt, hoe groot was de invloed van Chris Lightly eigenlijk op de uiteindelijke vorm van The Dirty 30? Zijn er nog andere nummers, creatieve keuzes of zakelijke beslissingen die zijn stempel droegen? Maar ja, waar maar weinig fans van af weten, wat was zijn rol precies daarin?
1: Yeah, rest in peace to, you know, Chris Lightly too. Baby Chris Lightly. Yeah, so, you know, Chris, you know, he was involved in our album, which, you know, in various ways. Like you said, you know, he helped push it through and you know, he gave us the idea of putting a hook, you know, in Just Another Case, because when we first did the record and presented it to him, you know, it didn't have a hook, and he felt that the record was a potentially big record, and all we needed was a hook or a chorus. So yeah, he definitely was instrumental in putting that in our brain. Of course, we fought against it. We didn't want to do it because, you know, when you make your stuff, you know, you know, kind of stand firm on your stuff. But he was absolutely correct, and we did the hook, and you know, and everything turned out well with that record. You asked if he ever was. He was instrumental.

0: De La Soul met I Know The Remix. En die remix is net wat langer en net wat vetter. En daarom draaien we die natuurlijk hier bij Flevo in je ears op Galaxy Radio. En deze track, hè, die zit vol met samples. En een aantal daarvan zijn Steely Dan met het nummer Pack, welke je ook in het refrein hoort. Evenals het fluiten van Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. En zo nou, wordt er nog een doo-wop groep The Mad Lads gesampled. En ook nog een Lee Dorsey. En als je al die herkenbare samples hoort, gaat de tekst misschien iets aan je voorbij. Maar het is een liefdesbrief eigenlijk wat ze brengen aan een dame. Bas de Nooes, die zei ooit in een interview dat hij en Trugoy, oftewel de inmiddels helaas overleden Dave, vroeger in een overdekt winkelcentrum werkte. En dat daar over de luidsprekers allerlei muziek gedraaid werd. En dus ook die pack van Steely Dan. En dat was voordat ze de groep De La Soul waren. En ze hadden meteen al zoiets tegen elkaar van dope om te gebruiken voor een song. En jaren later deden ze dat met dit nummer. En de beat is dus ook mede geprogrammeerd door Bas de Nooes. En ja, nu is het alweer tijd voor my man, DJ Thierry Lafront. Met zijn ultra, ultra dope 15 minute mix. Here we go.
1: Yeah, nigga. Once again, we have MOBB, nigga.

Thierry Lafronde met zijn 15-minute mix. Wat was die weer dope. Ongelooflijk. En hem vind je misschien wel het beste door te gaan naar de Instagram post van deze aflevering. En dan gewoon te klikken op zijn naam. En ga hem dan volgen. Want hij doet meer dope dingen dan alleen maar deze 15-minute mix. Het is gewoon echt een hele dope DJ. Dus volg hem. En dat is mijn advies bij deze. Mijn dringend advies zelfs. Hey. En waar je nu ook dringend naar moet gaan luisteren is de banger van deze week. Want het is tijd voor Out With A Banger. En dit keer geen throwback track. Gewoon een track die dit jaar nog is uitgebracht. Maar hij is zo ontiegelijk dope. Ik moet hem gewoon draaien. Ik moet er gewoon mee afsluiten. En Out With A Banger is dus dat ja, ik jou achterlaat met een track. En daarna hoor je alleen nog maar muziek. Alleen nog maar hele dope muziek. En dat is eigenlijk Out With A Banger. En dit keer heb ik gekozen voor Nems en Ron Browse samen met Pheromones met Kruger, de remix. Dit is zo'n absolute banger. Je moet hem echt nu gaan checken, want hier komt hij. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. Zelfde plek, zelfde zender.

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Follow us on Instagram.
1: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
3: Follow us on Instagram.
1: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
4: This is Galaxy. It's 2 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. Door een storing bij KPN zijn veel universitaire ziekenhuizen slechts bereikbaar via de vaste telefoon, waaronder die in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. KPN spreekt van een lokale technische storing bij zakelijke klanten. UMC Utrecht, het Wilhelmina Kinderziekenhuis en UMC Groningen openen al alternatieve telefoonnummers. Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Alarmnummer 112 blijft gewoon bereikbaar. De adviesprijs voor €95 heeft een nieuw record bereikt. Een liter kost nu €2,732 per liter. Dat is net zoveel als de prijs van diesel. De vorige recordcijfers van 2,73,0 dateerden van eind september. De stijging wordt veroorzaakt door aanhoudende verstoringen door de oorlog in het Midden-Oosten. Het kabinet wil dat fabrikanten en importeurs van meubels uiterlijk in 2030 verantwoordelijk worden voor de inzameling en recycling van hun producten. Jaarlijks wordt 2 miljard kilo aan nieuwe meubels verkocht in Nederland, terwijl het grootste deel van de 260 miljoen kilo afgedankte meubels in verbrandingsovens belandt. Vannacht is op de A58 bij Tilburg een voetganger om het leven gekomen. De persoon wilde vermoedelijk de snelweg oversteken, maar werd geraakt door een vrachtwagen. Een traumahelikopter en andere hulpdiensten kwamen ter plaatse, maar het slachtoffer was toen al overleden. De identiteit is nog onbekend. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
6: City clocked in.
7: In your car on the app.
8: The city clocked in.
7: Keep it loud.
1: We are Galaxy Radio.
9: Hey jij daar, maak je klaar. Want Fidik Yalden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor deze bijzondere avond hebben we niemand minder dan de bekende sokkenartiest Classic Fresco Bar als headliner. Trek je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Fidik Yalden.

0: dropping another hour packed with music.
1: This is what we sound like, baby.
0: Let's go.
2: The Airplay Top 20, the weekly countdown of the biggest songs on Galaxy Radio, every Saturday from 2 p.m., and in Rewind on Wednesday from 7 p.m.
3: The Galaxy Airplay Top 20.
4: Zaterdagmiddag, het is 2 uur geweest en dat betekent tijd om ze af te tellen van 20 naar nummer 1. Dit is nieuwe Airplay Top 20 met de 20 meest gedraaide platen van afgelopen week. Met deze week 6 stijgers, 10 dalers, 1 zittenblijver en 3 nieuwe platen in de lijst. En we hebben deze week een nieuwe nummer 1. Maar die gaan we straks pas bekendmaken. We beginnen natuurlijk de Airplay Top 20 met nummer 20. Temps, die zakt deze week 2 plaatsen. Komt uit op 20 met What You Need.
0: The Airplay Top 20. Number 20. Let's slow down with Temps.
5: Yeah, yeah, yeah.
0: What you need now.

The Airplay. Top 20. Number 19.

0: Eerste nieuwe binnenkomer in de Airplay Top 20 KM. En blijf rustig op nummer 19. 18 zakt één plaatsje. Jeon samen met Jonna Fraser. Ze blijven in de lijst staan, maar deze week van 17 naar 18. Panna!
1: This is Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.

0: Een plaatje verlies deze week voor Jeon samen met Jonne Frezer en Panna. Van 17 naar 18 gedaald. En voordat we 17 gaan draaien, een nieuwe binnenkomer in de lijst. En we hebben 3 nieuwe binnenkomers. Ga ik eerst 2 platen aan je voorstellen die kanshebber zijn voor de Airplay Top 20. Zeddy Will heeft een nieuwe plaat uit, die heet Bouw, Bouw, Bouw. Maar eerst de nieuwe van Kaya Imani, 5 sterren.
1: Listen. When it comes to new hip-hop.
2: Yeah. Get it here first.
1: Right here.
2: Right now.
1: This is new feature music on Galaxy Radio.

0: twee kanshebbers voor de Airplay Top 20. Je hoorde Zeddy Will met zijn nieuwe single Bouw, Bouw, Bouw. En daarvoor Kaya Imani met 5 sterren. Elke zaterdagmiddag tellen we de 20 meest gedraaide platen voor je af in de Airplay Top 20. Met 6 stijgers deze week, 10 dalers, 1 zittenblijver en 3 nieuwe binnenkomers. Met de volgende nieuwe binnenkomer op 17.
1: Who will be number 1 in the Airplay Top 20 this week? Stay tuned, because we're counting down to number 1.
2: De Galaxy Airplay Top 20.
0: En het is een zware nieuwe binnenkomer op 17. Rick Ross koppelt zijn bekende luxe rap aan de diepe Texas-stem van Big Axe the Pluck. Livin' Large staat op het 12e album van Rick Ross, Set in Stone, en doet precies wat de titel belooft. Groot leven en vooral groot klinken. Nieuw deze week op nummer 17, Rick Ross, Big Axe the Pluck, Livin' Large.
3: Nieuw in de Airplay Top 20.
4: Getting big, my dreams getting big. Two-seater top down with an 8-figure.
3: The Airplay, Top 20. Number 17,
5: Ricky Rosé, Big X the Plug.
6: It's bigger than ever.
5: We living large on this side.
6: Double M,
5: set in stone.
7: Maybach music. Whoa.

0: Binnenkomen van 3 in totaal deze week. Rick Ross en Big X The Plug met Living Large. Nummer 16 is 2 plaatsen gezakt. Fresh, KM en Lassa, Bare Minimum.
1: Dit is geen Champions League, maar dit is ballen net de week.
2: The Airplay, top 20. Number 16.

0: Nummer 16 deze week. Twee plaatsen verlies voor Fresh KM en Lassa met Bare Minimum.
1: De Galaxy Airplay Top 20.
0: En voordat we aan nummer 15 gaan beginnen, het eerste overzicht in de Airplay Top 20. Met op 20 Temps, What You Need. 19, Blijf Rustig van KM, nieuwe binnenkomer. Op 18, Jonne Fraser en Cheon met Panna. 17 is ook een nieuwe binnenkomer. Rick Ross en Big Axe de Plak met Livin' Large. En het gehoord op nummer 16, Fresh KM en Lassa met Bare Minimum. En die plaats staat ook alweer een aantal weken in de Airplay Top 20. En wij zijn toegekomen aan nummer 15. Het is de langst genoteerde plaats. Er staat meer dan een jaar in de lijst. Ik heb het over Kalani en Folded. En deze week van 13 naar 15 gezakt.
2: Top 20. Number 15.
3: Can you come pick up your...
4: What up, it's Kehlani.
2: Kehlani, Folded, and many more bangers. Here on Galaxy Radio.

0: J. Cole en Legacy. Deze week dus van 11 naar 14 gezakt in de Airplay Top 20. Zometeen gaan we door met nummer 13. En ik ga een banger aan je voorstellen. De nieuwe single van Ronnie Flex heet Schijn je licht op mij.
1: Dit heb jij gemist uit Afro Losjes on Air.
2: Ik moet je even corrigeren. Het was 4 dagen.
3: Sorry. Talk your shit.
2: Binnen 1 week 7 miljoen streams.
3: Talk your shit.
2: Mijn team, zeg maar. Zorg ervoor dat ik heel humble blijf. Ik persoonlijk, ik voel niet heel veel pressure of druk van andere mensen. Of de volgende tune gaat het wel een hit zijn. Nee man, dit is wat ik doe.
1: Afro Losjes on Air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Pika. Elke zaterdag op Galaxy Radio.
4: The real African vibe.
5: The Airplay Top 20. The weekly countdown of the biggest songs on Galaxy Radio. Every Saturday from 2 p.m. And in Rewind on Wednesday from 7 p.m.
6: Let's try something new this time. Brand new. Hip hop. That's best they like. Galaxy.

0: Een banger en kans hebben voor de Airplay Top 20. De nieuwe Ronnie Flex samen met ADF Samski. Je hoort dus schijn je licht op mij.
1: This is the Airplay Top 20. The weekly countdown of the biggest songs on Galaxy Radio.
2: Top 20.
0: Toegekomen aan nummer 13 in de Airplay Top 20. 3 plaatsen winst voor B2K. Mileage is de comeback track waarmee Omarion, Lil Fuzz, Razzby en J-Book na ruim 20 jaar weer met nieuwe muziek komen. De groep liet het nummer voor het eerst horen rond hun Versus optreden bij Pretty Ricky. Het is de voorloper van een nieuwe album die heet Eclipse. En deze week stijgen ze van 16 naar nummer 13. B2K en Mileage.
1: Play. Top 20. Number 13.

0: uit het nieuwe album Eclipse en de eerste single in 20 jaar voor B2K. Je hoorde Mileage op nummer 13.
1: De Galaxy Airplay top 20.
0: En ook 12 stijgt 3 plaatsen. Jalen Courts, de zanger uit Virginia, groeide op in een muzikale familie en brengt met My Boo moderne R&B met een duidelijke knipoog naar de zeros. De single verscheen op Reckless Republic en Cash Money Records en staat deze week op nummer 12. Jalen Courts, My Boo.
2: That's my boo, yeah, yeah, that's my boo, yeah.
3: The Airplay, top 20. Number 12.
4: I like this.

0: Janet Koorts, deze week op nummer 12, My Boo. En voordat we nummer 11 gaan draaien, ga ik eerst twee nieuwe platen aan je voorstellen. Kanshebbers voor de Airplay Top 20, Ty Dolla $ign met zijn nieuwe single Don't Kill the Party. En de nieuwe van Dior heet Same Level.
1: Get ready, ready.
2: New feature music on Galaxy Radio.
1: You get it first.

Twee kanshebbers voor de Airplay Top 20, Dior en Same Level. En daarvoor de nieuwe single van Ty Dolla $ign met Don't Kill the Party. En voordat we nummer 11 gaan draaien, eerst een overzicht van 15 naar nummer 11. Op 15 de langst genoteerde plaat in de Airplay Top 20, Kalani en Foldit. Ze zakt van 13 naar 15. En ook verlies voor J. Cole met Legacy van 11 naar 14. Winst voor B2K, Mileage, stijgt van 16 naar 13. En eveneens drie plaatsen winst voor Jalen Koorts met My Boo van 15 naar nummer 12. We zijn bezig met de Airplay Top 20 voor week 40. Met deze week 6 stijgers, 10 dalers, 1 zittenblijver en 3 nieuwe binnenkomers. En op 11 staat Drake, Janice, Shut the

0: 11 deze week in de Airplay Top 20. Drake met Janice, shut the fuck up. Zometeen gaan we met de top 10 beginnen. En nu nog een paar kanshebbers voor de Airplay Top 20. Te beginnen met de nieuwe van GP uit G. Die heet YOLO.
1: This is Galaxy.
2: New year.
1: New music.
3: What it look like, baby.
1: Galaxy feature music.
4: Zijn alle bitches blond in die toko. Daar komt James Bond langs als de po.

zo gaat slecht, ik zeg je eerlijk. Kom met een schets, dan investeer ik. Word ik geklemd, dan accepteer. Prijzen zo laag, zal het zo laag wat rijker dan mij. Kom maar aan, broer, de timer.

welkom heten bij het afscheid van de Lauw van Meerdervoort 374.

0: is Galaxy. It's 3 p.m.
1: Dit is het Galaxy Nieuws. De politie onderzoekt momenteel een brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven die afgelopen nacht plaatsvond. Mogelijkheden als sabotage en kattenkwaad worden via camerabeelden onderzocht. Er zijn nog geen verdachten in beeld. De brand werd rond 2:30 ontdekt door een aannemer van ProRail. Vandaag rijden er geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. In Heerenveen zorgt een grote groep jongeren al weken voor overlast door 's avonds vuurwerk af te steken. Raadslid Nander de Vries van Heerenveen Lokaal benadrukt de grote impact op de inwoners en ondernemers. Burgemeester Fokkens Kelder meldt dat de gemeente en politie samenwerken bij het onderzoek. Sinds gisteren zijn er ook concrete namen bekend van daders. Mogelijke maatregelen zijn boetes en gebiedsverboden. Ondanks een oliedeal tussen Rusland en de Verenigde Staten, waarbij president Trump sancties op Russische diesel-export opschort, gaan aanvallen op Oekraïne onverminderd door. Bij Russische luchtaanvallen op woongebouwen in de regio Zaporizhia vielen zeker 12 doden, waaronder 3 kinderen, en raakten 16 mensen gewond. Er wordt nog gezocht naar vermisten. En Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Hij bleef de Ferraris van Lewis Hamilton en Charles Leclerc ruim voor. Het is zijn eerste overwinning in een sprintrace en zijn tweede overwinning van het seizoen. Afgelopen weekend won hij al de Grote Prijs van Bahrein. Kimi Antonelli, die als vierde eindigde, behoudt de leiding in het wereldkampioenschap. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. We are...
4: Hey.
3: Turn up Galaxy Radio.
4: Dropping hip hop.
3: Dropping another hour packed with music.
5: This is what we sound like, baby.
3: Let's go.
6: The Galaxy Airplay Top 20.
7: Tweede gedeelte van de Airplay Top 20 beginnen aan de top 10 van deze week. De Airplay Top 20 bestaat deze week uit 6 stijgers, 10 dalers, 1 zittenblijver en 3 nieuwe binnenkomers. Met de eerste nieuwe binnenkomer op nummer 19, KM en Blijf Rustig. En de tweede die vonden we op nummer 17, Rick Ross en Big X, The Plug met Live in Large. En dat betekent dat we de hoogste nieuwe binnenkomer van deze week nog niet gehad hebben. Die komt eraan, ergens in de top 10. En laten we beginnen met nummer 10 in de Airplay Top 20. Deze week staat Fat Smacks met Bada B op nummer 10. En is een stijger van 12 naar nummer 10.
3: The Airplay Top 20. And this is the top 10 of most played songs on Galaxy Radio. The Airplay Top 20.

0: groot geworden in de clubs van Atlanta en te vinden op Smack Season 3 Bankhouse. Van 12 naar 10 gestegen, Fat Smack met de nieuwe single Bada B.
1: Who will be number 1 in the Airplay Top 20 this week? Stay tuned, because we're counting down to number 1.
2: De Galaxy Airplay Top 20.
0: Drie nieuwe binnenkomers in de Airplay Top 20 deze week. En de hoogste vinden we op nummer 9. Genie Aiko samen met Kendrick Lamar en So Good. De track staat op Westside Whimsy, Aiko's eerste album in 6 jaar. De samenwerking tussen Genie Aiko en Kendrick Lamar gaat al terug tot Kendrick's mixtape Overlay Dedicated uit 2010. En Aiko's EP Chill Out uit 2013. Ze vinden elkaar in een duet. Deze week op nummer 9, nieuw binnengekomen en de hoogste nieuwe binnenkomer, So Good.
3: New in the Airplay Top 20.

0: Jhené Aiko, Kendrick Lamar. De hoogste nieuwe binnenkomen van deze week op nummer 9. Je hoorde So Good in de Airplay Top 20. Voordat we zometeen nummer 8 gaan draaien, ga ik weer een nieuwe plaat aan je voorstellen. Die kans hebben we is voor de Airplay Top 20. Het is de nieuwe van Young Miami, heet 2008.
1: First, new music.
2: Yeah, that new hip-hop's right here.
3: Galaxy is playing new music first.

0: In the flesh. Drake en Shebang. In de Airplay Top 20 deze week gezakt van 6 naar de nummer 8. 7 is een stijger. Het is de eerste keer dat hij in de Amerikaanse Billboard Hot 100 staat. Ik heb het over Belly Gang Kensington. Hij roept wel de hulp in van 21 Savage. En deze week dus gestegen van 9 naar 7 met What the Fuck Going.
1: The Airplay Top 20. Number 7.

What the Fuck Going van 9 naar 7 gestegen deze week in de Airplay Top 20. In november komt het lang verwachte spel GTA 6 uit. En niet alleen het spel, maar ook een album met allemaal grote artiesten erop. Want ja, het is een beetje voor de fans. In dat spel kun je luisteren naar verschillende radiostations. En ik denk het hoogst haalbare voor een artiest is dat je opgenomen wordt in de playlist van GTA 6. En waarom vertel ik dit verhaal? Nou, ik ga weer twee nieuwe platen aan je voorstellen. Kanshebbers voor de Airplay Top 20. Cardi B staat namelijk op het album van GTA 6 en is te horen in de vele radiostations die het spel rijk is. Don't Chart hoor je zometeen, maar eerst de nieuwe van

0: velen denk ik die al 13 jaar aan het wachten zijn op dit spel. En ja, ik kan je bij deze al zeggen, als het spel uitkomt, dan ben ik even een weekje offline. Daarvoor de nieuwe Ghana en hete Pop It. Twee kanshebbers voor de Airplay Top 20.
1: De Galaxy Airplay Top 20.
0: Door met de lijst. We zijn toegekomen aan nummer 6. Eén plaatsje verlies voor Baby Chief. Do It, Get a Love Story.
2: Who will be number 1 in the Airplay Top 20 this week? Stay tuned, because we're counting down to number 1.
3: Top 20.

0: Get a Love Story hier op Galaxy. Deze week te vinden op nummer 6 in de Airplay Top 20. En die plaat die is helaas gezakt van 5 naar 6. Ook 5 is een zakker, komt van 4's Killer Baby samen met Bryson Tiller en Chris Brown, Face Guard.
1: We are Galaxy Radio.
2: You're the face card 10, you're the baddest one. Today, can we do it and add enough?
1: The Airplay Top 20.

0: Bryson Tiller, Killer Baby en Chris Brown. Deze week nummer 5 in de Airplay Top 20 en is gezakt deze week van 4 naar nummer 5. De Galaxy Airplay Top 20. Voordat wij zometeen met de grootste stijger van deze week verder gaan, eerst even een overzicht van 10 naar nummer 5. Op 10 deze week Fat Smack met Badabee van 12 afkomstig. Genie Aiko en Kendrick Lamar met So Good is de hoogste nieuwe binnenkomer van deze week op nummer 9. Op 8 staat Drake met Shebang, The Belly Gang, Kensington en 21 Savage met What The Fuck Going stijgt van 9 naar 7. Baby Chief, Do It en Get A Love Story van 5 naar 6 gezakt. En net op nummer 5 van 4 afkomstig. Killer Baby, Bryson Tiller en Chris Brown. En Faceguard. Nummer 4 is de grootste stijger van deze week. Is 4 plaatsen omhoog gegaan. T.I. en Summer Walker met And Won't. En And Won't staat op het album Killing the King. Een project waarmee T.I. afscheid wil nemen van zijn huidige carrière en het maken van volledige albums. Volgens T.I. draait de titel om het loslaten van zijn ego. Deze week dus van 8 naar 4 gestegen. And Won't.
1: The Airplay. Top 20.

0: grootste stijger deze week in de Airplay Top 20. Op nummer 4, T.I. en Summer Walker met And Won't. Zometeen ga ik weer twee nieuwe platen aan je voorstellen. Twee kanshebbers voor de Airplay Top 20. De nieuwe Zia in Tightness. En de nieuwe van Moola, die heet Sword.
1: This is where you miss last Saturday, pan. Fiddick y'all them.
2: Voelt alleen maar bas. Zij is heel hoor.
3: En een man met een touw die je duwt aan de kant. En dat is het muziek dat we bij Fiddick Gjaldem representen en juist willen horen. Het is boep, boep, boep, boep. Ruggenbreken muziek. En daar houden we van.
1: Fiddick Gjaldem, Island Vibes and Dancehall. Hosted by Rockefeller Babe, Ben Belmiro en Ivan. Every Saturday, right to so, only on Galaxy Radio.
4: The Airplay Top 20, the weekly countdown of the biggest songs on Galaxy Radio. Every Saturday from 2 p.m. and in Rewind on Wednesday from 7 p.m.
5: Brand new, addicted to this new shit, brand new hip hop.

0: brand new.
1: Yep. It's going down.
2: Galaxy feature music.
3: Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mijn superieur.

loop ik met een korte pijp. Raak je lijn in een secondje kwijt. Ben met Illy net mijn borrel light. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de interieur.

Moula, oftewel Moula B. Plaat kwam net uit toen de B er nog achter stond. Je hoorde Soort en daarvoor Senzia met haar nieuwe single die heet Tightness. Twee kanshebbers voor de Airplay Top 20. We are Galaxy. De Galaxy Airplay Top 20. Vorige week en de weken daarvoor stond hij nog op nummer 1, maar is van die eerste plaats verdwenen. Hij zakt van 1 naar nummer 3 en dat betekent dat we nieuwe nummer 1 hebben in de Airplay Top 20. Daarover zo meteen meer. Nummer 3, David Tams en Raindance.

0: Nine brown eyes.
1: Vorige week nog nummer 1. En dat betekent dat we een nieuwe nummer 1 hebben deze week op 3. Dave en Tams met Raindance. Je hoorde haar al eerder in de Airplay Top 20, omdat ze ook te vinden is op het album van GTA 6. Ik heb het over Cardi B. Ze stijgt, maar haalt de nummer 1 positie deze week ook weer net niet. Op nummer 2 staat ze met
2: This is the Airplay Top 20. The weekly countdown of the biggest songs on Galaxy Radio.
1: Of was het nou
2: The Airplay Top 20. Number 2.

0: ook met hem leuk.
1: Dikke middelvinger naar al haar criticasters en iedereen die haar het geluk en het succes niet gunnen. Je hoorde Cardi B op nummer 2 in de Airplay Top 20. Voordat we de nieuwe nummer 1 gaan draaien, eerst het laatste overzicht. En dat beginnen we op nummer 4. Het is de grootste stijger van deze week. 4 plaatsen winst voor T.I. en Summer Walker met And Won't. Op 3, een ex nummer 1, David Tams met Rain Dance. Cardi B hoorde je net op nummer 2. En dat betekent dat we dus een nieuwe nummer 1 hebben. En die nieuwe nummer 1 komt van 3. We hebben het over Lil Baby met Dead Fresh. Het is zijn eerste officiële samenwerking met Pharrell Williams, die de tracker produceerde en hem in juni voor het eerst liet horen tijdens de Louis Vuitton Mannenshow in Parijs. Van de catwalk naar de koppositie in de Airplay Top 20. Lil Baby deze week op nummer 1 met Dead Fresh.
2: De Airplay Top 20.

0: Nieuwe nummer 1 in de Airplay Top 20. Lil Baby en Dead Fresh. De Airplay Top 20 van week nummer 40 vertelde alle 20 noteringen de meest gedraaide platen van afgelopen week voor je af. Met deze week 6 stijgers, 10 dalers, 1 zittenblijver en 3 nieuwe binnenkomers. Met de hoogste nieuwe binnenkomer op nummer 9, Genie Aiko en Kendrick Lamar met So Good. En de grootste stijger deze week, dat was voor T.I. en Summer Walker met And Won't. De Airplay Top 20 is er volgende week zaterdag weer tussen 2 en 4. Zometeen gaat Lucinda Sedok muziek voor je draaien en zij zorgt voor je weekend playlist. En ik spreek je maandag weer. Hoi.
1: Get it poppin', man.
2: Supporting our local talents.
3: You know what it is.
4: Yo, we're dropping.
2: Playing their new music on Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
5: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
5: Go to Instagram.com/GLXY Radio.
6: This is Galaxy. It's 4 p.m.
7: Dit is het Galaxy Nieuws. Minister Heijnen van Financiën laat weten dat Nederland niet akkoord gaat met het Ierse voorstel voor de EU-meerjarenbegroting. Ierland wil 140 miljard euro bezuinigen op het commissievoorstel van bijna 2 biljoen euro. Nederland wil, samen met 5 andere EU-landen, honderden miljarden meer bezuinigen en wil dat het budget prioriteit geeft aan concurrentiekracht en defensie. De politie onderzoekt momenteel de brandstichting in een technische ruimte bij een spoorbrug in Rotterdam-Delfshaven van afgelopen nacht. Sabotage en kattenkwaad worden niet uitgesloten en via camerabeelden onderzocht. Er zijn nog geen verdachten in het beeld. De brand werd rond 2:30 ontdekt door een aannemer van ProRail. Vandaag rijden er daardoor geen treinen tussen Rotterdam Centraal en Delft Campus. Ondanks een oliedeal tussen Rusland en de Verenigde Staten, waarbij president Trump sancties op Russische dieselexport opschort, gaan aanvallen op Oekraïne onverminderd door. Bij Russische luchtaanvallen op woongebouwen in de regio Zaporizhia vielen zeker 12 doden, waaronder 3 kinderen, en raakten 16 mensen gewond. Er wordt nog gezocht naar vermisten. En Max Verstappen heeft de sprintrace van de Grote Prijs van Singapore gewonnen. Hij bleef de Ferraris van Lewis Hamilton en Charles Leclerc ruim voor. Het is zijn eerste overwinning in een sprintrace en zijn tweede overwinning van het seizoen. Afgelopen weekend won hij al de Grote Prijs van Bahrein. Kimi Antonelli, die als 4e eindigde, behoudt de leiding in het wereldkampioenschap. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
8: Let's go!
9: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
10: Cause I said so.
11: This is Galaxy Radio. We are
10: Turn up.
11: Galaxy Radio.
12: Dropping hip hop.
11: Dropping another hour packed with music.
13: This is what we sound like, baby.
11: Let's go.
14: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Lucinda Sidok.
15: Goedemiddag, mijn naam is Lucinda Sidok hier bij Galaxy Radio op zaterdag 10 oktober. Heb je me gemist? Ik jou wel. Zo, gelijk starten. Nu meteen komt eraan van KM. Maar beginnen met Bruno Mars. I Just Might.
16: Galaxy.
17: Yeah. Hottest station in the city.
18: On Galaxy.radio.
19: All right, now let's get back to that hip-hop.

0: gewoon alweer 10 oktober. That's crazy. Het is gewoon alweer bijna herfst, jongen. Ik zeg het je eerlijk, ik ben nog in mijn summer vibe. Ik weet niet van jou. Laat even weten hoe jij je voelt. Zeg jij, nou, ik hou van de herfst en ik verheug op de winter, want die mensen hebben het natuurlijk ook. Laat me gewoon even weten via mijn Instagram, Lucinda Sadok. Ik ben zeer benieuwd. Er zijn genoeg mensen die eerder voor sneeuw kiezen dan het lekker weer. Ik ben er niet één van, dat kan ik je nu al zeggen. Maar goed, het is niet anders. Wat wel anders is, is natuurlijk weer de pokus die ik voor je heb. Het verschilt en het blijft natuurlijk lekker hier bij Galaxy Radio. En er staat weer het een en ander voor je klaar. Onder andere Shakira featuring Burna Boy met Die Die. We beginnen met Sintor C.
1: Lucinda Sadok, now on Galaxy Radio.

tijdje geleden, het is alweer 2 weken geleden volgens mij inmiddels, ja, meegekregen heb. Ik zou naar Broederliefde toe gaan. Staan in de theaters met het Huis van Broederliefde. En de afgelopen 2 weken ben ik gewoon enthousiast, man. Ik had het namelijk gisteren nog met iemand erover en ik dacht, weet je, ik ga het gewoon weer aanhalen. Mensen, het was dope. Het was echt dope. Broederliefde, ik ben Surinaams, maar op dat moment dacht ik, hé, waarom ben ik geen Cabo? Ik ben gewoon trots op deze guys, man. Dus wat ik zo meteen ga doen, ik ga even voorlezen waar je ze ongeveer nog kan zien. En ik zou zeggen, haal gewoon je kaartje. Het is het waard. Ik ben toevallig met mijn zoontje geweest, maar zelf als volwassen persoon daar, in je eentje, is het een groot feest. Dus het Huis van Broederliefde. Maar daar vertel ik zo meteen iets meer over. Laten we nu naar muziek gaan, want daarvoor ben je natuurlijk ook hier.

0: Zometeen nog meer muziek hier op Galaxy Radio. Onder andere Frenna en Pop Smoke.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Hey, dit heb jij gemist uit de Car J en DNA show.
2: Gedurende de week wordt via Instagram, TikTok en Snapchat de hotline opnieuw geactiveerd.
3: Dus heb jij een dilemma waar je zelf niet uitkomt?
2: Een relatieprobleem?
3: Een toxic friendship?
2: Of zit jij misschien in de knoop?
3: Of heb je gewoon een situatie waarvan je denkt, wat zou jij doen?
2: Nou, stuur dan nu je verhaal via de Car J en DNA's hotline. Misschien bespreken wij jouw verhaal volgende week live hier op Galaxy Radio.
1: De Car J en DNA... Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag vanaf 7 uur hier op Galaxy. This is the sound. Galaxy Radio. Turn up that hip-hop. Ballin' hard on another hemisphere. Somebody tell them people, Mr. Hip.

0: had zojuist over broederliefde en een theatershow. Het Huis van Broederliefde. Nu in theaters dus. En het was echt tof. En ik dacht, weet je, ik wil het toch met je delen alsnog. Ik ben 2 weken geleden geweest en nog steeds heb ik het in mijn hoofd. Gewoon zo erg had ik genoten. Ik zou er zo nog een keer naartoe gaan. Maar ze zijn helaas niet meer echt om de hoek, maar misschien wel om de hoek bij jou. Even kijken, 17 oktober staan ze in Horen bij Het Park. 22 oktober in Heerlen. 29 oktober staan ze in Doetinchem. 31 oktober in The Harmony in Leeuwarden. 5 november in Lelystad in het Agora Theater. 13 november in Breda in het Chassé Theater. 21 november Atlas Theater in Emmen. En 26 november in Schouwburg in Kunstmin in Dordrecht. Go check it out. En als dit een beetje te snel voor je was, ga gewoon lekker naar de website van Broederliefde. Word ik hiervoor betaald? Ik maak reclame voor ze. Zeker niet. Maar moet iets benoemd worden? Als het goed is en het gaat om good music, good stuff, dan benoemen we dat zeker hier bij Galaxy Radio. Dus go check it out.
1: Hey.
2: New music first.
1: New music now.
3: New feature music on Galaxy Radio.

En we konden alleen omhoog kijken. Zonnepit eten, geen pistache. Ik heb nooit gewacht op je kop.

0: geen pistache. Ik heb nooit gewacht op je kozijn, tja.
1: Grab your friends, hit the beach.
2: Sweeter than no summertime vibes.
1: Turn up the music and let Galaxy be the soundtrack to your summer.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall is coming up in a few minutes. Here on Galaxy Radio.
1: Follow us on Instagram. Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more. Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
2: This is Galaxy. It's 5 p.m.
3: Dit is het Galaxy Nieuws. Minister Heijnen van Financiën laat weten dat Nederland niet akkoord gaat met het Ierse voorstel voor de EU-meerjarenbegroting. Ierland wil 140 miljard euro bezuinigen op het commissievoorstel van bijna 2 biljoen euro. Nederland wil samen met 5 andere EU-landen honderden miljarden meer bezuinigen en wil dat het budget prioriteit geeft aan concurrentiekracht en defensie. Volgende week donderdag en vrijdag bespreken Europese leiders het voorstel tijdens een EU-top. Op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij Breukelen is een ongeluk gebeurd waarbij 3 auto's betrokken zijn. De politie meldt dat er meerdere slachtoffers zijn. Over hun toestand is nog niets bekend. Mogelijk is er een spookrijder bij het ongeluk betrokken. De snelweg is bij Breukelen dicht in de richting van Amsterdam. Dat duurt volgens de ANWB nog tot 6 uur. Bij 2 Israëlische aanvallen in Gaza zijn 5 Palestijnen gedood, waarvan 4 bij een winkelcentrum. Het Israëlische leger zegt Hamas-strijders te willen elimineren. Het is onbekend of dat bij 1 of beide aanvallen is gelukt. Precies een week geleden vielen ook 5 doden bij een aanslag in Gazastad, waarbij ook Hamas-leider Ali Ahmed al-Amoudi werd gedood. Vanaf 1 november mogen kinderen onder de 15 jaar in Turkije geen sociale media meer gebruiken. Het parlement nam deze wet in april al aan. Platforms moeten leeftijdscontroles uitvoeren. Accounts van gebruikers van 15, 16 en 17 jaar worden automatisch privé. Bedrijven die regels overtreden riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde inkomsten. Tot slot het weer. Zon en wolken wisselen elkaar vanmiddag af. En er vallen enkele stevige buien met vooral in het noorden kans op onweer en zware windstoten. De temperatuur ligt gemiddeld rond de 14 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
1: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Hey jij daar, maak je klaar, want Fiddy Gelder viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En

0: je beste Halloween look aan en kom samen met ons deze anniversary vieren. Vierde Geldem Anniversary.
1: Vrijdag 30 oktober, Club Parallel Amsterdam.
0: Dit wil je niet missen.
2: We are. Hey. Turn up Galaxy Radio.
3: Dropping hip hop.
2: Dropping another hour packed with music.
4: This what we sound like, baby.
2: Let's go.
5: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Lucinda Sedok.
6: Yes, yes, yes. Mijn naam is Lucinda Sedok en dit is natuurlijk het tweede uur. Hartstikke gezellig. We gaan gelijk door met lekkere focus. Onder andere Raven Lené en NASA featuring Distinct Gilly Gilly.
7: Back, come back, yo. Right now.
8: It's going down.
9: Back with more hip-hop and R&B.
7: Yeah.
9: This is Galaxy.

0: Je luistert nog steeds naar Galaxy Radio. Mijn naam is Lucien Lessendok. Mocht je net ingeschakeld zijn, no worries. Je bent er nu. Dat is belangrijk. Snap je? En hoe dan ook heb ik er gewoon zin in. Hopelijk jij ook. Weet of je aan het werk bent, wat je ook aan het doen bent. Super tof dat jij luistert. En ik heb weer het een en ander voor je klaar liggen. Like always. Ik vind deze pokoe best wel lekker die er zo meteen aankomt. Dat is van Janae Aiko met Kendrick Lamar. So good. I love me some Janae Aiko. Ze is goed. Ze is goed. Ik heb haar nooit live gezien, maar ik heb wel begrepen dat ze, yeah, she knows how to do her thing. We beginnen met Tyler, Push to Start.
1: This is Galaxy Radio.

Ik ben trouwens naar de bioscoop geweest. En als je mijn shows een beetje kent, dan weet je dat ik dat graag deel. En dat ik dan ook mijn mening geef. Niet dat mijn mening zo belangrijk is. Maar het kan je een soort van beeld geven over ja, hoe de film in elkaar zit. Of het leuk is of niet. Maar ik ben naar de film Sugar geweest. Tja, wat zou ik zeggen? In ieder geval, qua acteerwerk, I ain't gonna lie, I loved it. De leading role, zelfs Latifah speelt erin. Ja, was leuk. Ja, ja, ze hebben goed geacteerd, man. I ain't gonna lie. Weet je, de twee zussen van de hoofdrolspeelster, super qua acteerwerk. Natuurlijk,

0: probeert ze een weg uit te vinden. En of het er lukt, ja, kijk, dat moet je gewoon zelf zien. Maar ja, weet je, die film had wel een paar elementen waarvan ik dacht, ja, dat kon er best wel uit en dat kon er best wel uit. Maar ik denk dat je dat met elke film had. Maar ik heb ervan genoten op mijn manier. Zou ik het aan mensen aanraden? De meningen zijn verdeeld. Ik hoor mensen die het een geweldige film vinden. Ik hoor mensen zeggen dat ze het iets minder vinden. Ik, voor mij staat het in het midden. Maar voor support aan de acteurs, de mensen die erin zitten. Weet je, het is toch van Nederlandse bodem. Zou ik zeggen, ga er zeker naartoe. Het is niet verkeerd. Dus dat is mijn mening over Sugar. Maar talking about Sugar, I got some sweet ass music for you. Laten we daarmee maar beginnen.
1: Jouw weekend playlist. Tap in and find out. Yeah. Met Lucinda Sedok. We got

0: artist uit Afro Lucius On Air.
1: Moet je even corrigeren, het was 4 dagen in de rok.
2: Sorry. Mabé.
3: Talk your shit.
1: Binnen 1 week 7 miljoen streams trouwens ook. Mijn team, zeg maar, zorg ervoor dat ik heel humble blijf. Ik persoonlijk, ik voel niet heel veel pressure of druk van andere mensen. Of de volgende tune gaat het wel een hit zijn. Nee man, dit is wat ik doe.
0: Afro Lucius On Air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Pika. Elke zaterdag op Galaxy Radio. The

0: that showstopper. Drop that shit.
1: Galaxy Feature Music.

Ik vind het wel grappig om een leuk nieuwtje met je te delen. Dus dat ga ik ook doen. Volgens mij, ik heb er een paar. Misschien zo meteen nog eventjes. Maar in de bioscoop in Colombia zijn honderden bezoekers dus de zaal uitgevlucht. Omdat ze iets roken tijdens de film. En achteraf dachten ze, hé, weet je, het leek een beetje op een gaslek. Maar achteraf hebben ze gezien dat het niet om een gaslek ging. Een beer was de bioscoop binnengedrongen en zat in een hoekje achtergelaten restjes van KFC op te eten. So, the bear was smelling, but he was like, hey, I found me some chicken. Kijken jullie maar naar die film, ik doe mijn ding. God bless for the good ass chicken. Anders waren mensen de sjaak. Er waren denk ik niet dat iedereen de bioscoop had uit kunnen rennen. Dus ik vond het wel geinig. Het is ervaring. Maar ik ben ook wel benieuwd welke film het was. Want blijkbaar was die kip belangrijker.

This is Galaxy.

0: Oyeke, Demo, Oyeke, Jello, Oyeke.
1: I'm not even gonna lie, I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? I got all over the globe when I'm up, you understand?
2: We are Galaxy Radio. Hip hop, rap, R&B, Afro, and dancehall music.
3: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
4: On to the next.
5: Stay tuned for the biggest stars.
6: I'm on.
7: Follow us on Instagram.
2: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
7: Follow
2: us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
8: This is Galaxy. It's 6 p.m.
9: Dit is het Galaxy Nieuws. Huidig EU-voorzitter Ierland stelt voor om 140 miljard te bezuinigen op de Europese meerjarenbegroting, waardoor het budget uitkomt op 1,62 biljoen euro. Nederland en 5 andere EU-landen wijzen dit voorstel af. Minister Heijnen van Financiën wil een veel grotere reductie. Volgende week donderdag en vrijdag bespreken Europese leiders het voorstel tijdens een EU-top. Op de A2 tussen Utrecht en Amsterdam bij Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Volgens getuigen kwam hij bij de afslag Breukelen op de verkeerde weghelft terecht. Een andere bestuurder raakte bij het ongeluk gewond. De snelweg is bij Breukelen dicht in de richting van Amsterdam. En dat duurt volgens de ANWB nog tot ongeveer 6 uur. Vanaf 1 november mogen kinderen onder de 15 jaar in Turkije geen sociale media meer gebruiken. Het parlement nam deze wet in april al aan. Platforms moeten leeftijdscontroles uitvoeren. Accounts van gebruikers van 15, 16 en 17 jaar worden automatisch privé. De bedrijven die regels overtreden riskeren boetes tot 3% van hun wereldwijde inkomsten. En de tuchtcommissie van de Portugese Voetbalbond heeft Cristiano Ronaldo voorlopig geschorst. Hij riskeert een straf omdat hij anderhalve week geleden vanwege een ruzie met bondscoach Jorge Jesus de nationale ploeg verliet. Het kan zijn dat Ronaldo nog geschorst is als Portugal volgende maand tegen Denemarken en Wales moet spelen in de Nations League. En dan nog het weer. Vanavond blijft het wisselvallig met van tijd tot tijd buien. Vooral in het noorden is er kans op onweer. Er waait een matige zuidwestenwind. Aan de kust kan die krachtig tot hard zijn. De temperatuur daalt naar 9 tot 12 graden. Ook morgen is het wisselend bewolkt, met vooral in het noorden veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog en laat de zon zich ook zien. De temperatuur ligt morgen tussen 11 en 13 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
10: The city clocked in.
11: In your car on the app.
12: The city clocked in.
11: Keep it loud.
2: We are Galaxy Radio. We are
13: hey.
2: Turn up. Galaxy Radio.
14: Dropping hip hop.
2: Dropping another hour packed with music.
15: This is what we sound like, baby.
2: Let's go.
3: And now, another full hour packed with hip hop, R&B, Afro, and dancehall bangers. And here is Lucinda Sedok.
16: Yes, yes, yes. My name is Lucinda Sedok. Het laatste uur, maar zeker niet het minste uur. Jonah Fraser komt zometeen voorbij. En ik dacht, laten we maar even beginnen met Broederliefde, gezien ik helemaal weg ben van hun en hun theatershow. Maakt me niet heet.
8: Galaxy.
17: Bring the beat back.
18: It's going down.
19: Now.
20: We back inside the hip hop.
21: Back.
22: Let's drop more hip hop and R&B.
8: We are Galaxy.
22: You know.
8: The

0: Ja, ja. Het is altijd lekker om hier te staan, weet je dat? Ondanks dat het zaterdag is, vind ik het heerlijk om hier te staan. Weet je, ik kijk naar mijn playlist. Ik denk, ja, maar er zit vast wel wat tussen voor een ieder. Laat me even weten wat je aan het doen bent. Kan via mijn Instagram, Lucinda Sadok. Lijkt me leuk. En als ik iets moet delen met de mensen, laat me even weten. Lijkt me ook wel leuk. Hoeft niet per se iets grappigs te zijn. Maar al is het van, hey Lucinda, ik ben weet ik veel. Lekker bij mijn ouders, of noem maar op. Of misschien zit je in een lekker restaurantje. Laat me gewoon weten. Alles is gezellig en alles is goed. Zometeen ga ik weer een grappig nieuwtje voorlezen. Maar we gaan eerst naar een beetje muziek. Bees and Honey, As We Get High, hoor je zometeen voorbij komen. En ik denk, laat me iets draaien voor de jarigen. Al ben je niet jarig, mag je er ook op dansen hoor. Maar ik heb het over 50 Cent in de club.
1: Dit is de muziek van Lucinda Sadok. Elke zaterdag en zondag tussen 4 en 7.

En dus vorige uur had ik het over een beer in de bioscoop die kip aan het eten was. En ik dacht, weet je, we zijn een beetje toch bezig als het gaat om het thema dieren. Dus ik heb weer wat anders leuks gevonden. Een invasie in de supermarkt. Een kudde 50 schapen in Duitsland. Die hadden zich opgesplitst, los van de herder. En dan gingen dus gewoon de supermarkt binnen. Dus winkelend publiek moest op de lopende banden van de kassa klimmen om te ontsnappen aan de rondslingende producten van de schapen. Dus ik zeg het je eerlijk. Ik zou het wel willen meemaken. Hoe iedereen dus op die loopband zit. Hè, daar ben ik zo geschrokken dat ik... Weet je, ken je dat? Ik ben, oh my god, ik ben zo geschrokken. Ik ben helemaal vergeten voor de boodschappen te betalen. En dan heb ik niet over veel boodschappen, maar misschien 3 stuks of zo. Moet kunnen, moet kunnen. It wasn't me, it was the sheep. Dus ja, hey, die vond ik wel best wel geinig. Maar ja, het valt me op. Hier in Nederland hebben we nooit van die spannende of aparte dingetjes eigenlijk die we meemaken. Maar ik vind het wel leuk om het altijd te delen met je. Wat ik ook met je ga delen, some music. So now we

0: Zometeen nog meer muziek hier op Galaxy Radio. Lucky Day en The Notorious B.I.G.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

0: for the culture. It's about music, sports, and entertainment, and everything what's going on in the streets.
1: We in here!
0: This is what you missed on We In Here.
2: En ja, ik ben ook niet van plan om te stoppen of met iemand anders te werken, man. Het werk wat ik met mijn vader doe, daar ben ik hem heel erg dankbaar voor. En ja, hij is gewoon altijd aan mijn side.
3: En brengt dat soms wel eens frictie mee?
2: We zeggen altijd, het is een blessing en een curse tegelijk.
3: Ja.
2: Ik denk dat we minder momenten hebben als vader en dochter en meer momenten als manager en artiest.
0: We In Here, made by the community and hosted by Four Show, Bangers, Orie Kaz and Angie Hill. A whole new episode is coming up this Thursday from 9 p.m. only here at Galaxy Radio. When you wake up, before brushing your teeth, worrying about your drip, and grabbing the breakfast your mother made for you, turn on the morning marathon with Richie and Tony, and then you can go to school. Let Galaxy make your morning rhythm with the morning marathon, weekdays from 6. Back to more.
1: Gotta get right back.
4: Hip-hop and R&B.
0: With all your favorites.
5: Come on.
6: This is Busta Rhymes.
7: It's Janae Aiko.
0: We are Galaxy Radio.

Ik heb weer een beetje uitgezocht wat er vandaag te doen is. Nou, is genoeg te doen, man. Wel na mijn uitzending natuurlijk, hè. Je hebt kwijt, Chicago Social Club. Do you remember in the Bittersoet? Wel voornamelijk voor Amsterdam. Club Nix heeft Bootylicious vanavond. Stel dat je Brainwash in Escape. Stel dat je een beetje R&B. Hey, I love me some R&B Legends. The Black Edition. Eiland Amsterdam. Meestal zijn de kaarten alweer uitverkocht. Maar ik zou zeggen, check it out. DJ Crush in de Melkweg. In de Melkweg heb je ook The 90s Now. En 020 House Classics in Onderhands. Kortom, genoeg te doen. Dus mocht jij nergens naartoe gaan, omdat je dat niet wilt, mag dat ook. Ik zou zeggen, dan blijf dan gewoon luisteren naar Galaxy Radio.

Oh jee. It's about that time. Mijn tijd zit er voor vandaag alweer op. Maar ik ben er morgen gewoon weer op de zondag. Hier bij Galaxy Radio. Nou, ik heb je net een beetje door de partyagenda doorgenomen. Dus mocht je ergens naartoe gaan, have fun, be careful. En mocht je lekker thuis blijven, blijf gewoon luisteren naar Galaxy Radio. Want we hebben nog genoeg leuks. En de collega's staan ook klaar om je nog te entertainen. Dus, ik wens je nog een fijne zaterdag. En ik spreek je morgen. Doei, doei. This is Galaxy.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Follow us on Instagram.
0: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
4: Follow us on Instagram.
0: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
5: This is Galaxy. It's 7 p.m.
6: Dit is het Galaxy News. Het Zwitserse bergdorp Kandersteg wordt bedreigd door de instabiele rotsformatie Spitzerstei, die 15 tot 20 miljoen kubieke meter rots en ijs bevat. Door ontdooiende permafrost kunnen delen gaan schuiven. Inwoners blijven rustig, dankzij intensieve monitoring sinds 2018, waarbij geologe Cornelia Brunniman verwacht minimaal 2 dagen waarschuwingstijd te hebben. In Polen vond een derde aanval op een onderwijsinstelling in 1 week plaats. Een student verwondde 3 mensen in een hogeschool in Warschau met een gevaarlijk voorwerp. Na eerdere incidenten in Ostroleka en Leszczydol Nowiny controleerden autoriteiten bijna 50.000 scholen op wapens, waarbij meer dan 70 mensen werden aangehouden. Bij een brand in een biologische legpluimveestal in Biervliet, Zeeuws-Vlaanderen, zijn 18.000 kippen omgekomen. Het vuur brak rond 3 uur 's middags uit en veroorzaakte veel dikke, zwarte rook. 3 bluswagens en een kraan werden ingezet. Om 4:30 's middags was de brand onder controle. De oorzaak is onbekend. De algemene ledenvergadering van NSC eindigde zaterdag in Breda in chaos, toen het voltallige bestuur aftrad. Waarnemend voorzitter Ronald de Bruin verklaarde de situatie niet meer werkbaar. Kritische moties, waaronder een motie van wantrouwen, werden niet ontvankelijk verklaard. De vergadering ontaarde in een discussie over regels en procedures in plaats van over de toekomst van de partij. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er veel buien in het noorden en midden, met actieve buien en onweer. Het zuiden blijft duidelijk droger met plaatselijk enkele buien. Het koelt af naar 10 graden.
5: En tot zover de Galaxy News Update.
7: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
8: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. We are...
9: Hey.
8: Turn up. Galaxy Radio.
10: Dropping hip-hop.
8: Dropping another hour packed with music.
11: This is what we sound like, baby.
8: Let's go.
12: Every Saturday from 7 to 9, the real African vibe. Afrolostia's on air. With Jordan Chase, Esperanza, and Captain Maxi. Here on Galaxy Radio.

0: on Galaxy Radio.
1: Yeah, yes, your boy Jordan Chase, and we're back at it again. Afrolosjes on air elke zaterdag van 7 tot 9. We hebben SPZ in the building. Maximiliano's here, the spirit. En we hebben Biga in the building. En je hoorde net BKO met Joshua Baraka, Small God en Santorini, Greece. Ik wil zeggen part 2, remix.
2: Nee, het is nu gewoon part 2, toch? Het is gewoon twee.
1: Nee, het heet gewoon, het is gewoon Santorini Greece.
2: Oké, Santorini Greece.
1: Nee, het is remix, niks.
2: Niks, Santorini Greece.
1: Punt.
2: Punt.
1: Korom, big up. Big up, man.
2: Big up, big up.
1: Yes, sir.
2: Heerlijk. Is dat banger.
1: Jammer.
2: Ja, jongens. Voor de luisteraars, als je net bent ingetuned. Afrolosjes on Air, Galaxy Radio. Je hoorde net BKO met Santorini en...
1: Santorini Greece.
2: Santorini Greece. Ja, die andere was Santorini, deze Santorini Greece.
1: Oké.
2: Dat is het toch? Ja. Want ik dacht al, want hij is al een keer uitgekomen.
1: Ja.
2: Zonder
1: ja.
2: die artiest die... Ja, ja. Hoe heet die andere artiest?
1: Joshua Baraka.
2: Joshua Baraka, juist. Ja. Ja, ik ben benieuwd naar hoe jullie week was. Want er zijn er weer, ik zie jullie elke week natuurlijk. Ik ben wel benieuwd, like, how was jouw week?
1: Week was lekker, man. Gisteren was ik even, na een hele lange tijd, naar mijn gevoel, even weer weggegaan naar buiten. Gisteren was er B2G.
2: Oh ja.
1: Ja.
2: Hoe was dat?
1: Het was heel gezellig.
2: Leuk.
1: Heel gezellig. Ja, het was gezellig. Big up
2: Julia.
1: Mm-hmm. Je gooit me zo. Big up Julian. Jula, a.k.a. CEO.
2: Mm-hmm.
1: Je toch? Ja, je kan eigenlijk zeggen, the first that did it. De eerste hier in Amsterdam die eigenlijk, om het even zo te zeggen, Afrobeats buiten de basement, buiten de kapperzaak, buiten de sporthal, buiten de aula's, heeft hij het gebracht. Ja.
2: Dope.
1: Dus, he did his thing, B2G. En ik denk, zeker 15 jaar of zo is het... 15, 20 jaar geleden of zo.
2: Ja.
1: Was dat er. En ja, man. Was ook dope om even iedereen weer te zien.
2: Ja.
1: En voordat ik ging, moest ik mijn nichtje even ophalen. Die doet wenkbrauwen. Dus alle vrouwen die een wenkbrauwen willen doen, hit me up. I got you. Sowieso. Ja, toch? Maar ik moest haar even ophalen van de werk. En dan moest ik er weer naar huis brengen. En toen had ik naar huis gebracht. En toen vroeg ze me aan van, hey, ik heb een paar vrouwen kwamen langs die hun wenkbrauwen gingen doen. En die hadden het allemaal over een 40-plus feest die er aankomt. En ik zeg tegen haar, een 40-plus feest? Ja, is in de mond die. Ik zeg, nou, het is geen 40-plus feest. Maar toen
2: ik wou zeggen, 40-plus.
1: Ja, maar ik ging erover nadenken. En toen dacht ik... call it a 40-plus face without calling it a 40-plus face.
2: Dat
1: is eigenlijk wel wat het was, weet je. Want iedereen daar was...
2: Ik denk 40-plus.
1: Ik denk de jongste, met een paar uitzonderingen. De jongste moest zeker wel, denk ik, 35.
2: Was
1: een soort Afrobeats reunion-achtige ollo. Maar het werkte.
2: Het was gezellig.
1: Ray achter de draaitafel. Ook heel lang niet meer gezien. Andy heel lang niet meer gezien. Ik zag Henry was ook daar. Gary deed zijn ding op de mic. Dus ja, man.
2: Leuk, mijn vriendin toevallig Jamila van Magic Mirror NL. Die was daar ook. En toen ze die boeking kreeg, zei ik, oh my god, ik wil mee. Want ik zei tegen haar van, zij kende Ghanese scene nog niet echt. Dus ik zei van, Julian is echt een guy die vroeger feestjes gaf. Jongen, je wil niet weten. Hij is echt begonnen ermee in Amsterdam. Inderdaad.
1: Mm-hmm.
2: Maar ik vind het jammer dat ik niet ben meegekomen. Want ja, het gaf me wel een beetje zo'n nostalgisch gevoel van Grand Café vroeger of zo.
1: Ik dacht,
2: het zou wel tof zijn.
1: Maar daarom zag ik een paar oudjes die... Ja, man. Dat zei ik denk zeker wat ik gisteren zag.
2: Ja,
1: om het heel netjes te zeggen. Ik denk, ja, man. 90% aged gracefully.
2: Nice. 10%,
1: sorry.
2: Ik ga stuk.
1: Maar shout-out naar jullie allemaal. Jullie zagen er allemaal uit.
2: Nice. Wat heb jij gedaan dan?
3: Heel veel in mijn bed gepuft eigenlijk. Nee, geintje.
2: Dat is geen geintje meer. Ga door.
1: Nee.
0: Nee, zeker niet. Nee, gewoon een rustige weekje gehad. Lekker gedraaid. Ik heb mijn DJ-deck heb ik weer uit de doos gehaald. Even nieuwe video's gemaakt.
2: Ik zag
0: dus,
2: het.
0: Ja, ik ben weer actief bezig. Ga weer meer posten. Ik heb mezelf aangenomen van, hey, weet je wat? Ga weer lekker actief bezig zijn. De winter is gekomen. Koude dagen komen eraan.
2: Ja.
0: Dus we moeten het een beetje heet maken voor die mensen.
2: Ja, eens.
1: En Bigo was ook op live. Ik heb eventjes... kleine 10 minuutjes heb ik even in het leven van Biga mogen kijken.
2: En?
1: I ain't never doing that shit again.
0: Ja. Zomaar, dat is zo erg. Dat was, toen jij er was, toch? Dat was nog het minst erge stukje van die hele live.
1: En dan moet je daar gaan.
0: Ja,
1: het was, ja.
2: Ja,
1: heel veel verschillende dingen. Ik voelde me niet meer de jongste, nee.
2: Ja. Hey, maar over draaien gesproken, over muziek gesproken. Het is bijna Amsterdam Dance Event. En Amsterdam Dance Event, mensen die het weten, het is gewoon een hele week feesten in Amsterdam.
1: En niet alleen feesten? Er zijn ook panels.
2: Panels, feestjes, dus van alles.
1: Borrels.
2: Ja, mensen komen echt uit de hele wereld komen ze, zeg maar, voor de Amsterdam Dance Event. Dus daar wil ik het eigenlijk ook over hebben. We gaan het hebben over... Nou ja, er is een feest. Wavy at the Church. En het wordt gehouden in een kerk. Dus daar gaan we het heel even over hebben. En we gaan het ook hebben over een feest die ze gaan houden in de iconic Belmer Bias. Daarna gaan we het ook even hebben over Wizkid. Er is dus een debat online dat hij twee nummers heeft waarvan mensen zeggen nee. Die nummer is de hit en de ander zegt weer de ander is de hit. En daarna hebben we ook nog natuurlijk de partyagenda. ADE, we hebben Avalosjes, X GoTo, X Melfi en Friends, X Vidigeld Dem. We hebben ook nog een panel, Girls in Afrobeats. In Amsterdam Zuidoost ook. En ja.
1: We hebben ook nog Smashing Areas.
2: Smashing Areas.
1: En de Candela in Amsterdam, dat is de 22e. Dus er is heel veel te doen.
2: Ja, er is heel veel te doen. Ja. We hebben natuurlijk ook de Chasing Jams, dus... Als je dit allemaal niet wil missen, blijf hangen bij Afrolosjes on Air. En Chase, dan kan jij zijn nu gewoon even, ja, de luisteraar even lekker maken met wat Afro-nummers.
1: Let's get it poppin'.
2: Let's get it.
3: This is Afrolosjes on Air. Bringing you the true sounds of the African culture. On Galaxy Radio.

0: En daarvoor hoorde je de nieuwe van Brian MG met Hier Moet Je Zijn. En natuurlijk had je ook, begon ik met Mr. Easy en Molly Comfort. En daarna ging ik ook eventjes naar Isa met Baddies in Belgica. En de nominatie voor top 3 beste track van 2026. Top 3. 13 december. Hardest song. 2026. Top Nation. Missisi. Missisi. My back. My waist.
1: Your waist.
0: My front. My head. My heart. My everything. Oh. Ja, man.
1: Maar toevallig vroeg Biga gisteren. Mm-hmm. Als je moest kiezen tussen Kakalika en Missisi.
0: Missisi.
1: Oké, okay, maar los van, want Maxi zei van ja, het heeft meer wordplay. Mm-hmm. En, maar ik denk, zeg maar, hoe gaat, los van de Ghana people, hoe gaat de buitenwereld het nemen? Ik denk dat ze toch wel bij Kakalika blijven.
2: Dat denk ik ook.
0: En waarom ik zeg, kijk, weet je, het is, ik denk, en wat ik ook zie en hoor, is basically, Missisi is een hele goede follow-up van Kakalika.
1: Oké.
0: Okay. En eigenlijk alles wat Dope Nation heeft gedaan.
1: Ja.
0: Vanaf Gobe.
1: Ja, Gobe, ja.
0: Hebben ze best wel gewoon goede follow-ups gehad.
1: Ja.
0: En Kakalika, it blew up makkelijk. De mensen die weten wat een Kakalika is. Ze vinden het geweldig, want het is gewoon zo dom dat ze het geweldig vinden. Mm-hmm. En de mensen die niet weten wat Kakalika is, hun vinden het gewoon een hele makkelijke woord en leuke dansje erbij, punt.
1: Ja.
0: Missisi betekent wel echt wat. Kakalika betekent niks.
1: Kakalika betekent kakkerlak,
0: toch? Ja, maar...
1: Ja, ik snap wat je bedoelt.
0: Ja. Is een zelfgemaakte woordje voor een kakkerlak. Het is niet okay. Elke Ghanese zegt Kakalika. Niet elke. Maar dat is wel een andere discussie.
2: Dat is een andere discussie.
0: Ja, dat is wel een andere discussie.
1: Maar
0: ik denk gewoon Missisi en het is een goede vibe.
1: Ja, sowieso. Ja.
0: Je hebt toch gezitten herkenningspunten van andere grote hits erin. Dus
1: ja, true.
0: I like to move it.
1: Ja, oké. Okay, ja, true.
0: En daardoor
1: denk ik
0: ook gewoon dat dit ook gewoon een nummer is. Op het moment dat mensen ook gaan weten van... Oh shit, dat betekent my waist. My back. Mijn nek. Maar, you know?
1: Ja, oké. Okay.
0: Dan gaat het wel, Ik denk wel dat het wel groter gaat worden.
1: Ja.
0: Maar, op zich, ja. Als je een track kan maken die groter wordt dan Kakalika,
1: Ja, dan ben je al goed bezig. True that.
0: 100%.
1: True that.
0: Ja.
1: Biga, jij zei Kakalika.
2: Ja.
0: Maar naar de andere hand?
2: Hoe meer ik Missisi hoor, hoe meer ik toch die overstap maak. Maar wat Jordan net ook aangeeft, kijk, Kakalika is het makkelijker voor de mensen om mee te krijgen en mee te zingen.
1: Ja.
2: Ik ken heel veel mensen ook. Kakalika is natuurlijk wereldwijd gegaan. En ik denk dat woord is gewoon. Het is gewoon een heel dom woord, snap je? En dat vinden mensen nu leuk en catchy, snap je? Ik bedoel, echt zo'n dom woord. Kakalika, snap je? Ik bedoel, dat is wat de mensen pakt en dat is wat de mensen ook blijft pakken.
1: Ja.
2: Dus ik denk dat Kakalika nog steeds groter blijft, maar ik zeg je eerlijk, die Missisi begint om maar te groeien.
1: Ja,
2: dus.
1: ik ook wel. Mij ook wel.
0: I'm just saying, nogmaals, ik denk gewoon, wat ik zal zeggen, die Kakalika is een hele grote nummer.
1: Ja.
0: Kakalika heeft die deur voor Dope Nation eigenlijk opengegooid.
1: Ja, geopend, ja, klopt.
0: En wat vaak gebeurt, is dat de artiesten dan met een wat minder goede nummer komen. Maar hun kwamen gelijk van, hey, fuck it, we komen gelijk met een banger.
1: Hmm. Ja, maar ze kwamen ook met Gobe. En Gobe was ook wel leuk, maar het was niet een...
0: Nee, maar voor die tijd, dat was voor Kakalika.
1: Oh,
0: dus Gobe, Gobe, Zomizo. En het allemaal waren, elke pokoe was steeds beter.
1: Ja, oké, dat is waar. Ja.
0: En ik vind dat deze, dezelfde formule, maar alleen beter.
1: Ja, oké.
0: Dus dan, het kan niet. Hier nog een leuke dansie erop verzinnen.
1: Ja, ik denk
0: ook
1: wel een leuke dansie. Ja, dan
0: zijn
1: het
0: ze helemaal klaar.
1: Ja, hè?
0: Maar Kakalika is een simpele dansie.
1: Mm. Zeker.
0: Dus een leuke dansie wat voetballers, basketballers, TikTokkers kunnen doen.
1: Kunnen ze allemaal doen.
0: En wie jou?
1: Ja. Als je net bent ingetuned bij Avalos on Air Galaxy Radio, elke zaterdag van 7 tot 9. Ja, Chase komt net met een paar bangers, een paar nieuwe tracks. Zoals je weet, dit is de library voor Afrobeats muziek. Als ik je zeg, we hebben nieuwe muziek, we hebben oude muziek, we hebben gewoon nostalgisch muziek, we hebben unreleased, we hebben released music. We hebben alles hier voor jou bij Afrolosjes on Air Galaxy Radio. Dus blijf gewoon hangen, want wij hebben je gewoon. These are the bangers.

0: wherever you go on our free radio app. Download it now. Chaos to the max.
1: Lock the doors. Close the windows. Turn the volume up.
0: Newsbomb in ice.
2: Je mag gewoon niks meer zeggen tegen
3: me. Het is,
2: ik ben ook aangevallen over die Femke Louise tragedie.
3: Ja, want wat is daar gebeurd dan? Want,
2: ja, ik heb gewoon de
3: eerlijke je kan niet meer thuis slapen en nee, zo. Je zit ondergedoken.
2: Ja, precies. Ga je maar aan de rust. Bro, ik zeg gewoon dat ik Femke Louise niet hard vind. Ik vind, is de mening. Ik vind dat zij gewoon een autotune koningin is. En ik heb niet gezegd dat zij geen talent heeft.
1: Kan het nog gekker?
0: Daniel en Ice. Elke dinsdag en donderdagavond vanaf 7 uur.
3: Het is trouwens Famke, geen Femke.
2: Het is Femke. We gaan weer beginnen.
3: Ja, we gaan weer beginnen.
0: Hier, op Galaxy.
4: Yeah, we back.
5: You ready for it?
0: Back to more. Yeah. With all your favorites. We are Galaxy Radio.
6: Afrolosjes on air.
7: Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Bika. Elke zaterdag op Galaxy Radio. The real African vibe.
8: He's on the lookout. His ears are focused. Hours and hours of listening. Keeping an eye on the industry. Trying to spot the not so obvious. To finally provide you with the best of the best. These are the gems of Jordan Chase.
9: Yeah, yes, your boy Jordan Chase. And we back at it again. Afrolosjes on air elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. Je hoorde net, we zijn aangekomen bij de Chasing Jam van deze week. En het is my guy, man. Even een nieuwe track gedropt. En track is fire. Ik fuck ermee. Dus ik ga niet eens te lang praten. Reis Fernando, open up. Chasing Jam van deze week. Let's get it.
8: Afrolosjes on air. Chasing Jams. Chasing Jams. Chasing Jams.

0: Rush is on air with Jordan Chase, Esperanza, and Captain Maxi here on Galaxy Radio.
1: Yeah, it's your boy Jordan Chase, and we're back at it again. Afrolush is on air elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. En je hoorde net de Chasing Jam van deze week, en dat was Reis Fernando met Open Up. En ik vind het een lekkere tune, man. Lekkere vibe, lekkere bas. Ik zeg net eventjes achter de schermen van, hey, er zijn een aantal dinges die gewoon heel... Een aantal instrumenten die gewoon een pokoe helemaal kunnen maken. Gewoon. Ja. Dan maakt het bijna niet eens uit
2: wat je zegt, wat je doet.
1: Als dat erin zit, dan is het al klaar. Ja. En een goede bas, goede violin, goede, ja.
2: Ja, ik hoorde ook een paar, het gaf me een beetje compa vibes.
1: Ja, man.
2: Nice. Ja. Ik ben ook wel gewend van Reis van Anderen, dat hij wat meer op tempo muziek maakt. Mm-hmm. Dus en zijn laatste was volgens mij met Kwams.
1: Kwams, ja.
2: Deze is dan weer even wat romantischer. Ik denk nu ook lekker voor de wintermaanden. Hè.
1: Lekker vasthouden.
2: Ja, man. Lekker bezig.
1: Big up Reis van Anderen. Dus again, Reis van Anderen. Chasing Jam van deze week. Reis van Anderen. Open up. Check die shit uit. Je weet wat ik zeg. Stream het. Goud. Platinum. By the end of the week. Let's get it, man.
2: Let's get it. Als je net bent ingetuned bij Afro Losjes on Air, Galaxy Radio. Je hoorde net de Chasing Gems, Reis Fernando. Open up. Ja, zoals ik net al zei. Je bent hier bij de Library of Afrobeat Music.
1: Oh.
2: Old, new. Ik zeg ook, beste show van Nederland. Hey, ik heb eventjes gewoon wat meer energie van jullie nodig, jongens. Biga.
1: Hey, we zijn er, man. Biga,
3: we zijn er gewoon, man.
2: Is het de beste show van Nederland? Ja of nee?
3: Ja, sowieso.
2: Oké, dankjewel, man. Geef die energy dan.
3: Weet je waarom?
2: Shit, vertel.
3: Omdat wij er zijn. Daarom is het de beste show van Nederland. Ik ga geen namen noemen, maar we halen mensen kwijt, hè. Laat me geen stations noemen. Laat me niet heet doen hier.
2: Oké.
1: Ik zie, ik moet Biga even weer.
3: Ja, sorry.
1: Stop.
3: Je moet me niet te veel hypen, anders gaat het fout, hè. Oké.
2: Anyhow. Ja, we hadden net over ook ADE 2026. Uh-huh. Er zijn een paar speciale locaties, waarvan ik net eentje noemde, was in een kerk, hè? Wavy uh-huh. at the Church. Uh-huh. Ja, ik weet niet wat ik daarvan moet vinden. Ik weet niet, wat is Wavy in the Church? Wat kun je verwachten eigenlijk daar?
3: Nou, ik heb de kerk natuurlijk opgezocht, omdat ik hier wat meer van wou weten. Zeker, God bless every Sunday. Nee, de Westerkerk in Amsterdam is de locatie. Mm-hmm. En ik heb het even opgezocht. Deze kerk is nog in gebruik. Het is dus een protestantse kerk. En ze hebben elke zondag gewoon om 10:30 een kerkdienst. Nou wordt het vaker gebruikt voor activiteiten door de weeks, et cetera. Maar er wordt dus ook verhuurd voor evenementen, concerten, lezingen en officiële huwelijken. Nu is daar dus een Wavy at the Church editie op 24 oktober. En ja, ik zag het op TikTok een beetje rondgaan. Ik persoonlijk zou niet naartoe gaan. Ik weet niet. Het geeft me een beetje het dubbel gevoel van, yo Jix, moet ik mijn handen vouwen of moet ik het drankje sjouwen, zeg maar.
1: Ja, het ruimt.
3: Toch?
1: Ja.
3: Ik ben rapper, nee. Maar begrijp je wat ik bedoel?
1: Ja.
3: Dus ik vind het een beetje een dubbel gevoel. Kijk, ik probeer niemand iets aan te praten van, joh, je bent slecht of je gelooft niet in God als je gaat of zo. Uh-huh. Ga vooral chillen, je toch, ga je drankje. Don't do drugs. Uh-huh. Maar ik persoonlijk, ik zou er niet naartoe gaan.
1: Oké, okay, maar naast zeg maar de feest in de kerk, mm-hmm. Wavy at the Church.
3: Ja.
1: Oké.
2: Okay. Ik ben wel benieuwd, eigenlijk, want wil je mening geven? Ik ben benieuwd wat mensen ervan vinden. Weet je, als je een mening hebt hierover, een feest in een kerk, Wavy at the Church, laat het ons weten op 085-029-42.
1: 085-029-42. Ja, nee, maar natuurlijk wil ik inderdaad een mening weten, maar ik had ook zoiets van, naast feest in de kerk hebben ze ook gezegd van, er komt ook een feest in de Belmer Bias.
3: Mm-hmm.
1: Dus mijn vraag is dan ook een beetje van, oké, zijn dat de prime locaties die we tegenwoordig moeten gebruiken? Of are we bugging?
3: Nou kijk, met de Belmer Bias kan ik het nog iets meer begrijpen, omdat het niet meer in gebruik is, zeg maar. Dus mm-hmm. Het is niet meer in gebruik en ze hebben het nu omgebouwd, dus gaan daar feest geven. Dat vind ik een leuk/mooi initiatief, omdat het toch een grote ruimte is, zeg maar. Mm-hmm. En heel veel evenementenlocaties verdwijnen.
1: Ja.
3: En er passen zo'n 3000 mensen in, heb ik gezien.
1: Ja.
3: Dus dat vind ik wel mooi dat ze dat dan omdraaien van een iets minder positieve iets, naar toch een iets positiever iets voor het nachtleven dan, tenminste, of zeg maar. maar het uitgaansleven.
1: Ja, ze zeggen, je moet je, zeg maar... Ik zag iets op tv en hadden ze het erover.
3: Mm-hmm.
1: Dat ze ook aangaven van, hey, je moet het zeg maar zien alsof je een gevangene bent. En je gaat feesten in de kantine.
3: Doof dat. Zo moet je niet zien.
1: Nee, zo
3: kijk,
1: moet je,
3: soms moet je niet naar mensen op tv luisteren. Dit bewijst maar weer eens.
1: Nee, maar dit zijn de...
2: Dit is hoe ze het promoten.
1: Ja,
2: okay.
1: De feestorganisatie.
2: Ja,
1: promoten,
2: ja, ja. Zo. Ja, ik denk misschien voor mensen die... Je hebt van die mensen hè, die het idee leuk vinden, zeg maar, van... Hé, ik ben een gevangene, gevaarlijk, whatever. En dan kunnen ze een soort van in die droom, hè.
1: Mm-hmm. Die mensen die tattoo zetten en huilen, zeg maar.
2: Waarschijnlijk, hè. Het zijn gewoon, het is een soort van fantasie, denk ik, die ze willen, graag willen beleven. Het is een beleving, ja, laat me dat zo zeggen. Het is een beleving.
1: Heb jij die fantasie ook?
2: Nee, niet echt. Ik ben van mezelf al een bad girl, maar goed.
3: Ik ga niet vrijwillig naar Jilla, laat me eens zeggen.
2: Nee, ik ga niet naar niet zo, maar ik hoef niet de thriller op te zoeken, zeg maar, weet je wel. Dat is echt zo van, mijn leven is fucking boring. Nou, niet voor de mensen die gaan, maar voor mij is het dan van, ja, ik heb niks te doen in mijn leven. Oh my god, my life is so boring. Laat me naar de baan
3: gaan.
2: Oh my god, ik maak wat mee.
1: Dus persoonlijke zin, om het goed te begrijpen, heb jij eigenlijk zoiets van... Als jij naar daar zou gaan, dat zou niet werken met jouw ziel.
2: Het werkt wel. Ik bedoel, doe gewoon lekker je ding. Als inderdaad, wat ze zeggen, het is duurzaam. Ze gebruiken het gebouw om er wat nuttigs van te doen. Als het maar daar staat en het staat maar gewoon daar te niks en spinnenwebben, dan denk ik, ja, maak er dan gebruik van.
1: Bos die plek, hoor.
2: Ja, je kan het bossen, maar je kan het, totdat het niet gebost is, kan je er feestjes aan geven. Dus daarin, okay, prima. Los van de kerk, ik heb daar een beetje mixed feelings over. Want aan de ene kant denk ik, het is een heilig plek. Maar aan de andere kant denk ik ook, ja, ze verhuren het ook voor andere dingen, zoals feestjes, andere evenementen.
1: Nee, maar de grote vraag van die is...
2: Ja?
1: Is die kerk die daar plaatsvindt, huren hun het ook?
2: Dat zegt hij toch? Ze verhuren die kerk?
1: Nee, dus de kerk zelf huren hun die plek ook. Dus dat iemand, dus de eigenaar van die sport huurt het of verhuurt het gewoon aan iedereen?
2: Dat weet ik niet.
3: Hij verhuurt het aan iedereen.
1: Hij verhuurt
3: het.
1: Dus de eigenaar is niet de kerk?
3: Ja, volgens mij wel, want het was
1: eerst... Want hij is het te
2: Kijk, als het gebouw van de kerk is, dan vind ik het anders dan dat het gewoon een kerkdienst is die, zeg maar, inderdaad die plek huurt om gewoon een kerkdienst te geven. Want dat heb je inderdaad.
1: Mm-hmm.
2: Maar als het gewoon van de kerk is, want je hebt ook kerken die ook dingen, die plekken, zeg maar, verhuren. Ja. Dan zeg ik van, kijk, dan het is dubbel. Dan vind ik niet van, ja, je kan niet andere mensen feestjes, verjaardagen het wel gaan doen, maar ze ook gewoon alcohol doen, schenken en een feestje niet. Dan vind ik trek van één rechte lijn.
3: Ik heb het even opgezocht.
2: Ja.
3: Het kerkgebouw zelf is eigendom van de Protestantse Kerk Amsterdam, de PKA.
2: Ja,
3: okay. De lokale Westenkerkgemeente beheert en gebruikt het gebouw.
2: Ja, dus dan is het van een kerk, ja.
1: Ja.
3: Ja.
2: Ik,
1: dus dat is gewoon awesome.
3: Dat.
1: Ja,
2: ja, dan, ik vind niet dat je daar gewoon één rechte lijn... Of je verhuurt het aan niemand, of je verhuurt het wel... en dan zou een feest niet per se erg zijn. Alleen, ja, ik weet niet...
3: Het is
1: zou jij je kerk verhuren aan commerciële instellingen?
3: Hangt ervan af wat ze doen.
1: Ja, vissers.
3: Nee, geen vissers, God forbid.
1: Ja, maar daar hebben we het nu over, vissers.
2: Ik vind als het niet in lijn staat met het geloof, dan zeg ik nee.
1: En als er op de flyer staat, dresscode holy.
3: Nee,
2: ik vind
3: niet.
2: Het ook nee, niet.
3: Dan kan geen drank geserveerd worden.
2: Jawel, maar op zich mag je wel, je mag drinken, volgens het woord, maar alleen je mag niet dronken worden. Dus daarin zeg ik. Maar dus het is wel weer opzoeken, vind ik. Het is een beetje opzoeken. Ik vind het lastig. Ik ga er niet in. Ik vind het lastig. Bias. Mm-hmm. Ja, ik vind ook gewoon inderdaad, het staat er gewoon. Het geeft een beleving. Je hebt ook mensen die boeken kopen, hè, zeg maar, die misdaadboeken geweldig vinden. Dan zeg ik van, your life is boring en jij wilt gewoon een beetje spanning, een beetje thriller in je leven.
3: Kom, bent biga chillen, zou ik zeggen.
2: Heb jij een thriller in je leven?
3: Af en toe wel, af en toe niet. Het verschilt heel erg, maar af en toe probeer ik wel expres thrill op te zoeken. Gewoon. Dan ga ik gewoon iets doms doen voor de fun of it. Gewoon.
2: Ja, precies. Nou ja, als je sowieso ook andere thrill wilt, hè, er is 23 oktober voor de party agenda ADE. Is er een Girls in Afrobeats panel waar ook Chase aan het woord gaat. Uh-huh. Met een paar andere dames. En om echt het ADE-feest gewoon echt af te maken, is er Afro Losjes, X Go To, X Melfi and Friends, X PD Gal Damn. Dus je hebt gewoon Afrobeats, je hebt Urban, je hebt Caribbean Music. We hebben het daar gewoon voor jou. Het is gewoon ADE Closer, man. Dus ja, als je even een thriller wilt in je body and soul, zoek deze plekken op.
3: Come get it.
2: Come get it. On that note, Chase.
1: Ja, over dat gesproken. We hadden het in het begin van de show hadden we het even erover.
2: Mm-hmm.
1: Dat er een gesprek bij een podcast rondgaat over Wizkid. Over twee nummers die hij, twee grote nummers van hem die hij had uitgebracht. En toen was de vraag: welke nummer is eigenlijk Wizkid's grootste hit? En number-wise, het gaat om Essence en Ojoelegba.
2: Ja.
1: En number-wise zou je zeggen inderdaad Essence.
2: Ik denk misschien dat je even die tunes moet draaien.
1: Uh-huh.
2: Om voor de luisteraars eventjes refresh their brain with the music. En dan kunnen we daar even verder op ingaan. Kijken.
1: Gaan we dat even doen. Dan beginnen we met Ojoelegba. En dan eindigen we met Essence. Let's get it poppin'.
2: Let's get it.
0: This is Afro Lushes On Air. Bringing you the true sounds of the African culture. On Galaxy Radio.
4: It's legendary beats.

0: This is Afro Losh's On Air, bringing you the true sounds of the African culture on Galaxy Radio.
1: It's your boy Jordan Chase and we're back at it again. Afro Losh's On Air, elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. Je hoorde net Essence, Wizkid, featuring Thames. En daarvoor hoorde je Ojuelegba, Wizkid, alleen. En de vraag was, wat is Wizkid zijn grotere hit tussen deze twee nummers? Welke hit is groter?
2: En, Essence of Ojuelegba?
1: En number wise weten we eigenlijk al welke groter is. Gaan we niet al te moeilijk over doen.
2: Mm-hmm. Ja, maar voor de mensen die het niet weten.
1: Voor de mensen die het niet weten. En volgens mij had ik ook een stukje gestuurd.
2: Ja, welke is de grootste, zeg maar? Welke number wise het grootste?
1: De number wise is Essence de grootste.
2: Oké, top. Ja,
1: 100%.
2: Oké, cool.
1: Ja.
2: Chase, u inderdaad een stukje gestuurd online. Dat er mensen aan het discussiëren zijn over welke zij vinden dat de grootste is. Ik laat eventjes een stukje horen.
3: 96 million plays and Essence has 500 million.
4: If it came out that way around, the numbers would be the same. Ojuelegba would be the 1.5 million.
5: Enough.
4: You don't think so?
5: No. It is a landslide on numbers, but what gets the people going?
6: Do you know what Essence is?
5: I don't.
2: Yeah. Oké, okay, je hoort dus.
1: Dat was dus eigenlijk wou ik die vraag stellen aan jullie, maar die hebben ze het al gezegd. Maar inderdaad, denken jullie. En de luisteraars thuis ook natuurlijk. Denken jullie dat als Essence eerder was gekomen en Ojuelegba later was gekomen, dat Ojuelegba de numbers van Essence had genomen?
7: Nee. En
2: Ja, maakt niet uit. Ik denk, maar het is persoonlijk. Ik denk dat Ojuelegba, als het zeg maar later was gekomen, dan denk ik dat het meer traction zou hebben. De reden waarom ik dat vind is omdat het gewoon echt een verhaal vertelt. Met die clip erbij. De hele eigenlijk journey van Wizkid eigenlijk. Dat hij in die trotterop bus zit.
1: Uh-huh.
2: Het geeft me gewoon echt een gevoel van, hé, ja man. Het geeft gewoon een stuk Afrika.
1: Uh-huh.
2: En ik denk dat ook gewoon mensen moved. Dus ik denk daarin, het voor mij, het raakt je ziel gewoon als je eraan kijkt. Dus voor mij, daarom denk ik dat Ojuelegba dan het ook zou halen. Ook die 500.000 of misschien zelfs meer.
1: Als die later was gekomen?
2: Ja.
7: Mm. Waar ik SP wel ergens kan horen dat het meer zou krijgen dan sowieso dat het nu heeft.
1: Uh-huh.
7: Ik denk sowieso over de jaren heen dat veel meer mensen ook in Afrika online zijn gekomen. En waardoor die ook meer streams kan krijgen, zeg maar.
2: Ja.
7: En ik denk dat het vroeger veel gewoon gedownload werd en dan underground werd gedraaid, zeg maar. En nu heb je gewoon meer mensen die dan Spotify en streamingsdiensten gebruiken. Dus op dat gebied denk ik wel dat Ojuelegba meer streams zou hebben. Maar over het algemeen, als we gewoon naar de twee tunes kijken, denk ik nog steeds dat Essence meer streams zou hebben. Ook omdat Thames er natuurlijk op staat.
2: Ja.
7: En het brengt toch wel een ander element. Ik vind het ook, zeg maar, de vergelijking van tunes vind ik ook eigenlijk bijna niet kunnen. En dan bedoel ik dat op de manier van hoe de tunes in elkaar zitten en hoe de tunes klinken, zeg maar. Dus de tunes zelf.
1: Ja.
7: Maar ik begrijp wel dat ze de vergelijking maken, omdat het natuurlijk twee van zijn grootste nummers zijn, natuurlijk.
1: Uh-huh.
7: Dus dan begrijp ik de vergelijking wel. Maar als we puur op tune-gebied gaan kijken, we luisterden net naar allebei en het was gewoon compleet anders, snap je?
1: Nou, ik hoor wat je probeert te zeggen, maar ik denk qua vibe en qua low tempo vibration komt het wel met elkaar overeen. En we hebben het inderdaad net even afgespeeld. En ja, als je luistert gewoon naar Essence en Ojuelegba zijn allebei nummers die eigenlijk geen clubbangers zijn.
2: Nee.
1: Ze zijn gewoon vibely nummers die clubbangers zijn geworden. Want ze zijn in de club gedraaid en mensen schieten gewoon kapot. Je hebt toch met allebei de nummers. Ojuelegba is uiteindelijk, mensen noemen het National Anthem van Nigeria.
2: Mm-hmm.
1: Je toch, dus daardoor heb ik zoiets van, daardoor vind ik wel wat je zegt van dat het niet helemaal klopt. Omdat naar mijn gevoel zijn het wel nummers die wel wat met elkaar te maken hebben. Qua vibe en tempo. En hoewel Essence bijvoorbeeld eigenlijk veel sneller is dan Ojuelegba.
7: Ja.
1: Maar het heeft nog steeds dezelfde vibe, waardoor je gaat denken dat het eigenlijk een vibely song is. Maar het heeft gewoon een bounce. En Audrey Legba, je gaat je hart uitzingen om het even zo te zeggen. Om het zo te zeggen.
2: Het gaat meestal over struggle. En struggle, kijk, Essence is meer liefde gericht.
1: Ja, people love, andere, love and struggle.
2: Ja, maar en de struggle, en die, dat is die andere struggle. Dus het is echt van, maar je dacht, ik was echt in die struggle in de slums.
1: Of ik was echt verliefd.
2: Kan ook. Dus, ik denk dat die struggle, ik weet niet, liefde, oké, beide, ik hoor wat je zegt.
1: En het is, kijk, en... Als ik er naar kijk van mijn point of view. Essence heb ik meer de kans gekregen om te kunnen draaien op meerdere plekken. Audrey Legba is echt een understanding. En dat heeft Wizkid met meerdere nummers van. Je moet wel echt van Afrobeats of Afrikaans zijn om het te voelen op onze type of way.
2: Helemaal eens met je.
1: En daardoor heb ik zoiets van. Voor mij, als ik kijk naar hoe vaak ik Essence heb gedraaid en hoe vaak ik Audrey Legba heb gedraaid en welke voor mij het meer heeft gedaan, dan zou ik zeggen Essence.
2: Ja, ik
1: heeft
2: hoor
1: het voor
2: je
1: mij
2: helemaal.
1: Meer gedaan.
2: Ja. Ja, ik draaide, volgens mij toen Audrey Legba kwam, draaide ik nog niet eens, dus ik heb de kans niet eens gehad eigenlijk.
1: Maar Essence heb je wel gedraaid?
2: Essence heb ik wel gedraaid, ja. Maar ik, bijvoorbeeld ook bij Audrey Legba, ik wist nog, zeg maar, in mijn vriendengroep was ik zeg maar een van de weinige, ik wist nog, ik ging chillen, dat was een soort van after, en Audrey Legba kwam en ik ging er helemaal op los. En sindsdien, door mijn losgaan, elke keer als mensen me zien, dan denken ze aan die track. Omdat ik er zo, ik voelde het helemaal in mijn, overal in mijn hele body voelde ik die tjoeg. Ik ging het helemaal meezingen alsof ik een Naija baby was. Zo erg.
1: Ik wist echt niet dat je boos was op die man.
2: Dus ja, voor mij is het gewoon...
1: I hate you.
2: Joy Legba is gewoon die tune voor mij, man.
1: Oké.
7: Ja, voor mij ook, man. Joy Legba. Ja, Joy Legba. Dus eigenlijk in tegenstelling tot wat jij net zei. Van naar mijn gevoel, ik kon Audrey Legba echt bijna overal draaien. Genoeg mensen kenden wel, of mensen die hem niet kenden, die voelden hem toch wel. Of dat gevoel had ik meer. Kijk, bij Essence had ik vaker meer het gevoel dat mensen, ze naar mijn gevoel vonden ze toch iets te rustig of zo. Terwijl, zoals je net aangaf, het is wel sneller.
1: Veel sneller, ja.
2: Snap je? Maar Essence is ook, wat vond ik een hele goede, zeg maar, het heeft gewoon een grotere demographic. Want inderdaad, twee mensen zitten erop. Zij brengt ook haar eigen groep mensen erbij. Dus maar, het is wel makkelijker.
1: Ja, maar als we heel eerlijk gaan zijn.
2: Vertel, meneer. Heel eerlijk.
1: Komt het wel echt pissie door dat Drake en Skepta op de remix waren gejoined van Audrey Legba.
2: Oh,
1: waardoor
2: Audrey
1: Legba een grotere kijk heeft gekregen. If we're being fair. Want dus toen hij het alleen had gedropt was voor ons, alleen Afrikanen. En toen kwamen hun erop en toen zijn de niet-Afrikanen zijn terug gaan luisteren. Hey, er is ook eentje zonder deze boys.
2: Ja.
1: Dus ik denk dat het ook heeft gedaan.
2: Zeker. Als je net bent ingetuned bij Afrolosjes van Air Galaxy Radio, je bent hier, de biggest Afro radio station gewoon. En we hadden het net over wat de grotere hit is van Wizkid, Essence of Audrey Legba. Laat het ons weten op 085-029-4x2. Afrolosjes van Air Galaxy Radio, elke zaterdag van 7 tot 9.
1: En blijf hangen, want we hebben zometeen een gast aan de lijn.
8: Check out the music. Hey, next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes. Here on Galaxy Radio. Follow us on Instagram. Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more. Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
9: This is Galaxy. Dit is het Galaxy News. Het Zwitserse bergdorp Kandersteg wordt bedreigd door de instabiele rotsformatie Spitzenstein, die 15 tot 20 miljoen kubieke meter rots en ijs bevat. Door ontdooiende permafrost kunnen delen gaan schuiven. Inwoners blijven rustig, dankzij intensieve monitoring sinds 2018, waarbij geologe Cornelia Brunniman verwacht minimaal 2 dagen waarschuwingstijd te hebben. In Polen vond een derde aanval op een onderwijsinstelling in 1 week plaats. Een student verwondde 3 mensen in een hogeschool in Warschau met een gevaarlijk voorwerp. Na eerdere incidenten in Ostroleka en Leszczydol Nowiny controleerden autoriteiten bijna 50.000 scholen op wapens, waarbij meer dan 70 mensen werden aangehouden. Bij een brand in een biologische legpluimveestal in Biervliet, Zeeuws-Vlaanderen, zijn 18.000 kippen omgekomen. Het vuur brak rond 3 uur 's middags uit en veroorzaakte veel dikke, zwarte rook. 3 bluswagens en een kraan werden ingezet. Om 16:30 's middags was de brand onder controle. De oorzaak is onbekend. De algemene ledenvergadering van NSC eindigde zaterdag in Breda in chaos, toen het voltallige bestuur aftrad. Waarnemend voorzitter Ronald de Bruin verklaarde de situatie niet meer werkbaar. Kritische moties, waaronder een motie van wantrouwen, werden niet ontvankelijk verklaard. De vergadering ontaarde in een discussie over regels en procedures in plaats van over de toekomst van de partij. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er veel buien in het noorden en midden, met actieve buien en onweer. Het zuiden blijft duidelijk droger met plaatselijk enkele buien. Het koelt af naar 10 graden.
0: En tot zover de Galaxy News Update.
10: Let's go! Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
11: Cause I said so.
12: This is Galaxy Radio.
13: Hey jij daar, maak je klaar. Want Fidi Gelden viert zijn anniversary. Op vrijdag 30 oktober tijdens Halloween weekend gaan we helemaal los in Club Parallel in Amsterdam. En speciaal voor

0: Jordan, Chase, Esperanza, and Captain Maxi here on Galaxy Radio.
1: Yeah, it's your boy Jordan Chase. I'll be back at it again. Avalos is on air elke zaterdag van 7 tot 9 op Galaxy Radio. En je hoorde net...
2: Jazz World,
1: yes,
2: GLCJ en...
1: Tukutela. Jazerski.
2: Yes, ik vind Tukutela echt een leuke naam. Het geeft een beetje zo'n Ghanese vibe. Tukutela. Biga, sorry.
3: Tukutela. Takelika.
1: Doe hem weer uit.
3: Ze waren heel gezellig. Ze hebben zichzelf goed uitgesproken. En ze komen hier met bangers.
1: Ja.
2: Ja, en wat me ook opviel is dat ze wel gewoon echt op vibe zijn. Weet je, het is niet dat ze denken niet te veel over na.
1: Uh-huh.
2: Vorige week zei. Bij die is in Belgica.
3: Isa
2: zei ook van, ja, je moet het al niet te moeilijk maken voor jezelf, weet je wel. Gewoon simpel houden en dan...
3: Gewoon doen.
2: En dan gewoon lekker
1: doen.
2: Ja.
0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
4: Hey, dit heb jij gemist uit de Car J en DNA show.
5: Ik heb zomaar een vermoeden waar hij was, maar ik ga dat niet zeggen hier. Maar ik heb een vermoeden waar hij was. Maar bro, je gaat niet zomaar de function verlaten voor een andere function. Voor niks.
6: Maar waarom staat er een andere naam bij deze confession dan?
3: Ik ken drie namen niet uit mijn hoofd.
5: Oké. Ik hoor je.
3: Nee, nou, ik was het niet.
0: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Car J en DNA show vanaf 7 uur hier op Galaxy.

0: vreemd.
1: Ga jij vreemd?
0: Nee, absoluut niet.
1: Okay,
0: ga jij vreemd?
2: Of ze tijd? Nee, zij.
0: Hey, shit, wow. Nee, jongens, als je net bent ingetuned, Afro Losjes on Air, Galaxy Radio, elke zaterdag van 7 tot 9. En je bent met je host Esperanza, a.k.a. Nyame Complex, Biga on the ones and twos. Mm-hmm. Biga heeft ons net even een lekkere half uur set gegeven met van alles en nog wat, sowieso Afrobeats. Volgende week zijn we er weer, same time, same place. En we hebben ook een gast volgende week. Dus, en ja, zoals ik al zei, ik ga het vaker herhalen. Beste show van Nederland. Afrobeats. Alles Afro hebben wij hier voor jou. Urban. We hebben gasten hier. The Library of Afrobeats. Toch, Liga?
2: We got everything. We got everything that the people need.
0: Snap je?
2: We got it. Afro-luscious on air.
0: Afro-luscious on air. En als je voor ADE niks te doen hebt.
3: More hip-hop, R&B, Afro and dancehall music is coming up in a few minutes.
4: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
5: I'm on.
6: Follow us on Instagram.
7: Highlights, freestyles, behind the scenes, and much, much, much more.
6: Follow us on Instagram.
7: Follow us on Instagram. Go to Instagram.com/GLXY Radio.
8: This is Galaxy. It's 9 p.m.
9: Dit is het Galaxy News. Het Zwitserse bergdorp Kandersteg wordt bedreigd door de instabiele rotsformatie Spitzenstein, die 15 tot 20 miljoen kubieke meter rots en ijs bevat. Door ontdooiende permafrost kunnen delen gaan schuiven. Inwoners blijven rustig, dankzij intensieve monitoring sinds 2018, waarbij geologe Cornelia Brunniman verwacht minimaal 2 dagen waarschuwingstijd te hebben. In Polen vond een derde aanval op een onderwijsinstelling in 1 week plaats. Een student verwondde 3 mensen in een hogeschool in Warschau met een gevaarlijk voorwerp. Na eerdere incidenten in Ostroleka en Leszczydol-Nowini controleerden autoriteiten bijna 50.000 scholen op wapens, waarbij meer dan 70 mensen werden aangehouden. Bij een brand in een biologische legpluimveestal in Biervliet, Zeeuws-Vlaanderen, zijn 18.000 kippen omgekomen. Het vuur brak rond 3 uur 's middags uit en veroorzaakte veel dikke, zwarte rook. 3 bluswagens en een kraan werden ingezet. Om 4:30 's middags was de brand onder controle. De oorzaak is onbekend. De algemene ledenvergadering van NSC eindigde zaterdag in Breda in chaos, toen het voltallige bestuur aftrad. Waarnemend voorzitter Ronald de Bruin verklaarde de situatie niet meer werkbaar. Kritische moties, waaronder een motie van wantrouwen, werden niet ontvankelijk verklaard. De vergadering ontaarde in een discussie over regels en procedures in plaats van over de toekomst van de partij. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er veel buien in het noorden en midden, met actieve buien en onweer. Het zuiden blijft duidelijk droger met plaatselijk enkele buien. Het koelt af naar 10 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
10: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
7: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Chaos to the max.
11: Lock the doors, close the windows, turn the volume up.
7: Nieuwsbomb in ice.
12: Ja, ik kan je al vertellen, ik heb het al geregeld.
13: Wat? Nee. Oh, serieus?
14: Radio on ice op de Riksmissel.
15: Ja hoor, wat lekker.
13: Wat? Even droom komt uit, man.
15: Ja, dat snap ik.
11: Kan het nog gekker?
7: Daniel en Ice, dinsdagavond vanaf 7 uur op Galaxy. We are...
16: Hey.
7: Turn up Galaxy Radio.
17: Dropping hip-hop.
7: Dropping another hour packed with music.
18: This is what we sound like, baby.
7: Let's go.
8: Galaxy.
19: Bring the beat. Bring the beat better.
0: It's going down.
13: Now.
2: We back inside the hip-hop.
3: Back. Let's drop more hip-hop and R&B.
8: We are Galaxy.
3: You know.
8: The number one for hip-hop and R&B.
7: Every Saturday on Galaxy Radio, Rockefeller Babe and the Fittigeldum crew. Expect nothing less than the biggest tracks, exclusive chosen by the Fittigeldum team, and unfiltered entertainment straight from the heart of the islands to your speakers. Fittigeldum is the baddest radio show for island music and entertainment. Where the rhythms are raw, the energy is high, and the vibes are non-stop. Here on Galaxy Radio.

0: Yes, yes, yes, zaterdagavond. En dat betekent Fidi Geldem hier at Galaxy Radio. I go by the name of Rockefeller, babe. En ik ben hier with my brother Ben Belmiro.
1: Goedenavond, goedenavond.
0: Yes, we missen helaas één persoon en dat is Ivan. Maar niet getreurd. We hebben alsnog iets heel leuks in de wachtkamer staan. Wachten. Dus dat betekent
1: leuke
0: dat...
1: uitzending.
0: Ja, ja, toch, ja, het gaat een leuke uitzending
1: zeker,
0: worden.
1: Zeker.
0: Ja. Dus either way, hè, we gaan Ivan wel missen, maar het blijft een leuke uitzending. Ja, missen met kiespijn, ken je die?
1: Ja, ja, ja.
0: Snap je? Dus ja, Ivan, als je dit hoort, we missen je soms. Maar we gaan verder, want hè, altijd het riddeltje af. Wij zijn Fidi Geldem, wij geven evenementen. Wij hebben onze eigen nummers, heb je net kunnen horen. We hebben onze eigen playlist op Spotify. Fidi Geldem, daar kan je ook onze nummers checken. En belangrijk is onze Instagram, fidigeldem.nl. Daar kan je alle voorgaande snippets vinden van hier, wat we hier doen bij Galaxy Radio. Maar eigenlijk is het een verzamelplek van alles wat we doen. Dus ben jij benieuwd naar wat we doen of wil jij op de hoogte gesteld worden van waar wij allemaal mee bezig zijn? Check onze Instagram, fidigeldem.nl. En je hebt het sowieso voorbij zien komen, hè? Of voorbij zien, niet komen, maar horen.
1: Ja,
0: gehoord.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, ja. Ja, maar hoe zeg je het dan?
1: Ja, voorbij zien horen.
0: Maar goed, je begrijpt.
1: Langs zien komen, ja,
0: ja, je hebt
1: ja.
0: het langs zien komen. Onze promotje, want 30 oktober hebben we onze anniversary with the one and only classic Fresco Bar live. Yes, yes. En natuurlijk, dat betekent dat wij deze komende maand nummers van hem gaan blijven draaien, Hero, in onze show. En hè, wat ook handig is om te weten, is dat hij ook echt de Fidi Geldem sound represent.
1: Zeker.
0: Al zijn nummers die passen gewoon perfect in ons straatje. Dus het is een twee vliegen in één klap. Ja, ja, ja. Dus hè, zonder nog te veel woorden eraan vuil te maken, hebben we hier twee heerlijke nummers klaarstaan om de Fidi Geldem vibe goed te vertegenwoordigen. Dus hierbij heb je Classic Fresco Bar met A Time Was Had en Crossfire met Pump Me Up.
2: She said our time was hard. Our time was hard. She want to cock a bumper and bend her back and then get on bad. She said our time was hard.

0: en dat betekent dat calorieën. Ja, ik wil zeggen dat de calorieën zijn aangebroken, maar dat zijn twee.
1: Calorieën zijn tijdens het aangebroken.
0: Calorieën zijn tijd, ja, dat is nice. Oh, I like that. Ja. Dus je hoorde het al, dit is de video die gaat en vibe. We hebben oldschool nummers, we hebben nieuwschool nummers en het is allemaal Caribisch. Dus vind jij dit lekker, dat zien we op 30 oktober. En vind je dit lekker, dan wil je alvast warm gedraaid worden door onze playlist. Dus ga vooral checken videogelden.nl op Instagram en daar kan je alles vinden. Maar wat we ook altijd bij videogelden doen is het delen van het Caribisch nieuws.
2: Videogelden is bringing you the latest unfiltered news from the islands. What is happening in the culture? What is all that fuss about? This is a Vidigaladam news update.

corona werken onder de leiding van de Jamaicaanse vrouwelijke artiest die deze meldpaal bereikt heeft. En daar blijft het niet bij. Nee. Op Spotify is de nummer inmiddels goed voor maar liefst 474 miljoen streams. En komt de magische grens van een half miljard steeds dichterbij. Je hebt ook

Thank you.

0: pecah box.
1: Ini oh, bagaimana? Pecah hasil mobil
0: Ja, dat kan.

Ja, maar

Ik dacht dat we de praktische iets hadden, maar als je ziet vandaag is het een stelling van de lokale.

0: Trump and in the new generatie van dansartiesten.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Ja. Ik hoor het wel.
0: Ik hoor het ook.
1: Ja, het was een kind van variant.
0: Ja. Jawel. Ja. Oké. Ja, nee, ik vind het een nice account. We spraken er al over met die Reading Music Award. En we vonden al die leerlingen een beetje minder normaal. Weet je, ook met dat Asian Lady, wat was dat? Die beste...
1: Dus
0: ik begrijp het. En ik snap Spotify en ik denk, ja, ik begrijp het helemaal. En ik denk wel dat hij het dans hadden naar een hoog niveau. Jawel, dat gaan we wel. Ja, ik was aan het begrijpen. Ik gewoon denk, ja... Er zijn nog andere bands dit jaar uitgekomen die echt gewoon super wereldhit zijn geworden.
1: Ja.
0: Dus
1: ja, ik zou alleen die album begonnen, echt toch, Batman, dat is al accessief wel echt nodig.
0: Ja, hij is hard gaan werken. Hij heeft niet
1: stilgezeten.
0: Nee. Dus aan de andere kant denk je, ja, hij heeft niet gewoon vertrouwen en hij heeft niet zijn erkenning. Maar goed, hij vindt ook dat hij de boos is.
1: Ik ga nu luisteren naar Mastika, Slippers, Slijn, Alleen, Power.

0: Dit is het Dergelijkse Nieuws. Trump kondigde aan dat Rusland direct 300.000 ton diesel levert aan de Verenigde Staten. En met mogelijk grote hoeveelheden later oplopen tot 3 miljoen liter. Dit deel heeft als doel de hoge Amerikaanse brandstofprijzen te verlagen. Mede door de oorlog in Iran. Zelensky noemde het een cadeautje voor Poetin, die hierdoor extra inkomsten genereert voor wapenproductie. Bij de luchthaven van Riyadh zijn explosies gehoord nadat een raket een passagierterminal raakte. Het vliegveld werd ontruimd en alle vliegverkeer stilgelegd. In de afgelopen 24 uur zijn minstens 225 vluchten geannuleerd. Kuwait Airways stapte alle vluchten van en naar Riyadh. De aanvallen worden toegeschreven aan Houthis, die 2 dagen eerder 3 Saoedische burgers doden. Orkaan Isaias kwam in de nacht van vrijdag op zaterdag aan een land in de Verenigde Staten en eiste 2 levens door omvallende bomen in Alabama en Florida. Ongeveer 800.000 inwoners van Florida, Alabama en Georgia zaten zonder stroom. Alle wegen in Houston County werden afgesloten vanwege gevaarlijke omstandigheden, waaronder kapotte elektriciteitskabels. Erna Pijnenburg is geëind als eerste vrouwelijke bisschop in de Nederlandse geschiedenis. De leiding vond plaats in de Sint-Bavo-kerk in Haarlem. Pijnenburg was als eerder pastoor in Alkmaar en Enkhuizen en volgde die bisschop op. Ze is de 19e bisschop van de Alt-Katholieke Kerk in Haarlem. Een kerk van tot gauw met ruim 5000 leden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er veel buien in het noorden en midden, met actieve buien en onweer. Het zuiden blijft duidelijk droger met plaatselijke enkele buien. Het koelt af naar 10 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
1: Galaxy Radio. Dropping another hour packed with

0: تاخذ يكسر اللي يعبدوا بالثلاثة يعبدوا خم بالثلاثة ما هب تسبيل شخص اللي ينسو ستيديو هكا كانوا تخيف تسنوه وقرص لك كل صدى تصمتين لك الخط دوز بكم من يسعى مع بقص لاست النوجة خلنا نحن بدرق يد التاريخ هاي هو النظام هكي نقطة بيتكم بتكسيفة ومن ميضم في الاختلال هذا الريليس من قوم ماريت عشرة الشرق هو ما يحب تشكل انت في هذا نبات وفرهود اللي يقدر يسمي مرد الصمات يسخكم انت لما بركين لين انجليش في فتقوخ نوم انت جميلك هل تشكل انت في طالب من برني من قوم مارين انو ويلرز ما بخان عشرة الشرق اخر الوف انت لما تسمي قوم ماريت هجر هيبني يسخل ما اني سعين دبتي
1: Die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er, die zijn er

0: Dan darf man nicht denken,
1: Ja, ja, ja.

0: חסר כבר לא.
1: Dan komt die tweede optie echt een beetje, you know, like...

0: Ik moet ook zeggen, we zijn ook, in Nederland, we zijn ook gewoon mensen die samenstelling, traditionele samenstelling, heel fijn vinden.
1: Ja.
0: Maar het in de maand is wel een ander verhaal.
1: Het is een whole different story.
2: Oké, is het tijd voor een nummertje?
1: Ja.
2: Oké. Dit nummer hebben we vaak in de studio afgespeeld. En altijd geven we een beetje context aan dit nummer. En dat is leuk, want dit is een super bekende nummer. Eigenlijk ook een major nummer inmiddels geworden. Het is een super bekende nummer ook. Heel veel mensen kunnen denken dat het onder pop valt.
1: Ja, dat was een Amerikaans nummer.
2: Ja,

0: Is it a tune or is that a tune?
1: Classic.
0: D'accord. Classic. Nee, maar goed, het is eindelijk zover. De topic van de dag is aangebroken. De topic van de dag is niet zomaar iets. En vandaag is het in een extra warm nieuw jasje gezet. Yes. Want het is niet dat we over iemand gaan praten en gaan vertellen. Links, rechts, voor en achter hoe het in elkaar steekt. Nee, we hebben een gast in de studio. En we hebben niet zomaar een gast in de studio. We hebben wel iemand die toch wel wat. Die toch wel is.
2: Yes, ik ben Skinito, makkelijker dan al 20 jaar muziek. Ik heb mensen kunnen me kennen van, ik denk Barack Obama. Zal in het even Skinito, dat was ik doe met hem. Ik heb veel verschillende genres gedaan, hip-hop, alles, en nu maak ik soca, Boyong, gewoon Caribisch muziek. En dat. Dat is meer mijn ding, zeg maar. Ja, dat ga ik blijven doen, zeg maar. Ja. Ik veel MTV, TMF en ik vond gewoon alles vet. Ik vond Rock vet, ik vond Sorka vet, ik vond muziek vet, ik vond alles vet. Ik denk dat ik alles gewoon wilde uitproberen en zeggen dat ik het heb gedaan, zeg maar. Ja. En, met de genres die ik heb gedaan, zeg maar, op een gegeven moment was het niet meer het was geen uitdaging meer, zeg maar. En ik vond het, niet dat ik het zag en vond het, maar ik vond het, ja, het raakte me niet meer. Ja, het zit in die prikkel. En toen ik Sokka begon, veel mensen zijn er vaak van, hey yo, maak Sokka, maak dit. En ik was gewoon van, ik weet niet hoe het gaat, ik in Nederland. Maar op een gegeven moment heb ik mijn eerste tune was Feelings heb ik gemaakt. En dat ging makkelijk. Het klonk niet geforceerd. Ik had veel plezier met muziek maken. Dus nu ben ik op deze, zeg maar. Dus het is allemaal een soort van fase van mijn deze nu. Voel ik me gewoon. Dit voelt gewoon als thuis. En dit is gewoon waar ik prettig voel. En wat ik gewoon blijf doen, zeg maar. Ik ga geen hok meer doen. Laat ik het zo zeggen. Ik ga geen hok meer doen. Paar uitstapjes of zo. Ja. Maar het blijft wel in de Caribische vibe, zeg maar.
0: Ja, dat is ook nog voor jou.
2: Dat is echt gewoon plek waar ik fucking. Dus ja, die.
1: Veel carnaval.
2: Veel carnaval. Ik wil daar van wat. Die jongen komen daar achterin. Toch wel wat is
0: gebeurd.
2: Het is gewoon. Het is gewoon. Het is gewoon. Het is gewoon. Het is gewoon. Het is gewoon. Het is gewoon. Het is gewoon. Het is gewoon. Het is gewoon. Het is gewoon. Het is gewoon. Het is gewoon. Het is gewoon. Het is gewoon. Het is gewoon. Het is gewoon. Het is gewoon. Het is gewoon. Het is gewoon. Het is gewoon. Het is gewoon. Het is gewoon. Het is gewoon. Het is gewoon. Het is gewoon. Het is gewoon. Het is gewoon. Het is gewoon. Het is gewoon. Het is gewoon. Het is gewoon. Het is gewoon. Het is gewoon. Het is gewoon. Het is gewoon. Het is gewoon. Het is gewoon. Het is gewoon. Het is gewoon. Het is gewoon. Het is gewoon. Het is gewoon. Het is gewoon. Het is gewoon. Het is gewoon.

எங்க பார்த்து

0: Your father was okay.
1: Ja, dat is het. Ik heb het al gezegd. Ik heb het al gezegd. Ik heb het al gezegd. Ik heb het al gezegd. Ik heb het al gezegd. Ik heb het al gezegd. Ik heb het al gezegd. Ik heb het al gezegd. Ik heb het al gezegd. Ik heb het al gezegd. Ik heb het al gezegd. Ik heb het al gezegd. Ik heb het al gezegd. Ik heb het al gezegd. Ik heb het al gezegd. Ik heb het al gezegd. Ik heb het al gezegd. Ik heb het al gezegd. Ik heb het al gezegd. Ik heb het al gezegd. Ik heb het al gezegd. Ik heb het al gezegd. Ik heb het al gezegd. Ik heb het al gezegd. Ik heb het al gezegd. Ik heb het al gezegd. Ik heb het al gezegd. Ik heb het al gezegd. Ik heb het al gezegd. Ik heb het al gezegd. Ik heb het al gez

0: verbeelding en bepaalde in gesprek over zijn concert. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, wat is dit je allereerste concert ever?
1: Ja, dit is mijn allereerste. Ja, ik heb wel een concert gehad samen met Stef. Stef heeft het gezien, maar dit was wel echt mijn eerste.
0: Alleen,
1: zeg maar, en ook nog een uur. Ik heb nog een uur gedaan, zeg maar, alleen.

0: want het is echt
1: op
0: te zuur.
2: Ja. Ik zou het eigenlijk ook wel leuk vinden om een soort van, hoe zeg je dat? Dat je gewoon een YouTube kan zien of zo. Dat je dat gewoon
1: opdekt.
0: Dat is eigenlijk ook een goed idee eigenlijk. Ik dacht er ook aan van vandaag om zo iets te doen, zeg maar. Dus
2: ja, maar ik zou het echt heel leuk vinden. Ja, maar weet je, het is wel, kijk, nu, er kan iemand zijn die naar ons zit te luisteren, die een chique brood geeft.
0: Ja.
2: Snap je? Dan is het wel leuk om te kunnen zeggen, nou ja, gaan we YouTube doen.
0: De mensen die niet waren, hebben we ook zoiets van, hey, ik heb gemist. Dat is ook een gevoel wat ik ook wilde geven voor de mensen die niet

0: Ik wilde het gewoon doen.
1: Dat was ook een jaar van doen, zeg maar. Dit jaar was echt. Ik wilde die sokken maken en dat heb ik gedaan. Ik had gewoon een lijst. En ik wil gewoon die paradies op staan. Maak jij een bed wat, maar ik ga het doen, zeg maar. Dus dat was echt een. Een ding van dit wil ik doen en dit ga ik doen. En dat heb ik gedaan. Dat was echt een zoek, omdat je weet nog niet muziek maakt. Wanneer je die sokken, kijk, in Engels klinkt het voor mij, ik vind Engelse sokken sowieso niet meer beter. Maar dat was vaak in de studio kijken van hoe zeg ik dit, hoe ga je dit zeggen. Ik wil niet in het Nederlands klinken, maar ik wil ook niet weggaan van de Nederlandse shit ofzo. Ik wil de Nederlandse Engels, dat ze goed bij elkaar passen, ja. En dat was vaak

0: my life over. And because he's old, I just made it.
1: Ja, maar ik kan wel begrijpen dat je vandaag zo'n zin in Nederlands moet worden.
2: Ja,

Het was gewoon in een soort van

0: makkelijk doen. Ik kan eigenlijk een jaar wachten en dan alles perfectioneren. Maar ik dacht van fuck shit, ik ga gewoon nieuw doen. En ja, en hebben we het nog gedaan.
1: Dus het is ook inspirerend, hè? Want ik denk dat vooral in de society waarin we nu leven, is het een soort van bijna normaal geworden om een perfectionerende mindset te hebben. Dus je gaat niet verkozen, je gaat niet uitbrengen, je moet perfect, het moet zo zijn, want het doet het goed. Ja, maar uiteindelijk kijk je terug en dan zie je, je hebt alleen maar tijd zitten verspillen. En dan zie je bijvoorbeeld andere mensen, die staan daar niet bij zitten, die gooien dat ze zeggen, oh, die hit. Ze snap je, waarom het gaat, waarom het loopt. Dus die tijd te piekeren van,
0: Ik heb een hele pakket gemaakt van als we over 3 jaar kijken, dat ik het gewoon in de grote zaal ben. En dat de mensen die daar waren een hele andere show zien. Ja. Toen ze zeggen, ja, het was wel groot. Maar het is alles gewoon beter geworden. Alles beter.
1: Ja,
0: ja.
1: Toch?
2: Ja, man. Ik vind het ook. Ja, wat is dit?
1: Ik
2: hoor
1: het
2: gewoon.
0: Ja, dat is gisteren al online. Dat is gisteren al online.
1: Ik heb nog wel een vraag, voordat we weer naar muziek overgaan. Is er een artiest hier in Nederland die je nog heel graag zou willen samenwerken? Vooral hoe je nu eigenlijk bezig bent met zo'n dat ik denk van ja, ik ben nu echt dit aan het doen. Ik zou er wel leuk op mijn lijst staan eigenlijk nog wel deze artiest. Of is het echt alleen maar buiten Nederland?
0: Nee, ik heb niet echt iemand waar ik zeg van, ah, met die man wil ik samenwerken. Ik ga altijd op vibes, man. Mm. Ik weet wel, zeg maar, als we moeten klikken, moeten vibe dan kunnen we gewoon in de studio gaan en iets doen of zo. Maar ik ga heel erg op vibes of zo. Mm. We moeten elkaar gewoon tof vinden of zo. Ik wil niet zoiets hebben van, ja,

voor iemand van mij gewoon dat de persoon waarmee ik dan later iets kan maken, dat we gewoon op één beetje zijn en dat we gewoon vibe met elkaar en dat we gewoon niet gaan.

0: Dan wil ik ook gewoon mijn eigen. Ik wil leverage. Ik wil mijn eigen iets opbouwen, zeg maar. Ik wil dat dan makkelijker is om te gaan naar mensen en van hey, joh, dit doe ik bij mij ofzo.
1: Oké, maar goed, dat is dan die aan, dus ga je gewoon de vraag stellen. Waarom zit geen vrouw nergens?
0: Waar?
1: Bij jou. Of
0: bij
1: jou.
0: Waar?
1: Op je nummers.
0: Oh ja.
1: Dat is ik, je bent hier bij

0: vragen voor deze week, kan ik vragen voor deze graag toe komen. Sowieso.
1: Ik wil het graag vragen. Sowieso.
0: Sowieso.
1: Is het niet wat dat heel gezellig?
0: Hey, laat het.

0: Voor de volgende keer.
1: De volgende keer?
0: Volgende keer op de programma.

0: Ik denk dat ik echt nog wel echt eerst even een paar keer tijdens een set de horen moet lopen met mijn mic. Ik doe het hulp. Dus als ik ben, dan ook achter die set, dan ga ik verder draaien. En dan heb ik een van mijn vrienden die ook een mic pakt. En dan ga ik de ad-libs doen. En dan ga ik naar voren. En pas als ik iedereen een beetje links heb geduwd, dan ga ik en zo ga ik naar voren. Het is niet dat ik denk, Ben, draai die bol.
1: Skip it.

0: Ja, maar man, dit gaat toch bijna, man.
1: Ja, je hoort dat dit de skin talker man vibe hero.
0: Skin take over.
1: Ja, letterlijk. Ik heb het toch al warm hier, hoor. Ik kan lachen bij schreeuwen.
0: Ja,
1: het is echt de zaterdagavond.
0: Ja,
1: om geworden te zijn.
0: Precies.
1: Toch?
0: Ja,
1: niet?
0: Zeker.
1: Dat gaat toch goed op. Maar goed, we hebben nog een aantal vragen voor je. Want dat is eigenlijk aan het overhoren hier op mij. Ik ben heel benieuwd, wat staat er op korte termijn nog op je lijstje? En wat staat er op lange termijn nog op je lijstje?
2: Op korte termijn ga ik beginnen met een nieuw project.
1: Okay.
2: Mijn mixtape. Maar ik ben nog aan het kijken hoe we het gaan doen, zeg maar. En lange termijn. Grote slaven, maar niet die slaven.
0: Ja, man.
2: Grote slaven, maar niet die slaven. Dan ben ik daar heb ik, man.
1: Mag ik
2: een
1: vraag over jouw mixtape?
2: Ja.
1: Wil je hem ook zo ontspannen aan elkaar laten maken? Ik vind het altijd top. En ik vind het bloed er niet meer. En ik heb de nummers net gehoord en ik ben fan. Waar kan ik het persoonlijk van vinden?
2: Op Instagram.
1: Ja.
2: Skinno3o's. Op TikTok. Skinno3o's.
1: Facebook.
2: Skinno3o's. Overal waar je mij wil vinden. Skinno3o's. Simpel. En op Spotify. Check het. Is op 3o's.
1: Spotify. Ja. Als je die nummers aan het gezegd hebt, was net.
2: Ja.
1: Don't worry. Skinno3o's. Op
0: Spotify.
1: En ik heb nog een laatste vraag. Want kunnen er nog opkomende artiesten zijn die eigenlijk nog een beetje, misschien ook hetzelfde soort dingen bedoelen als jou, maar waarvan de angst en de onzekerheid overneemt en hun een beetje weerhoudt om te denken, volgende keer gaat het gewoon doen. Wat zou jouw advies zijn voor die mensen?
2: Heb geduld. Vergelijk jezelf niet met andere artiesten, doe gewoon waar jij goed in bent en dan komt het gewoon goed, zeg maar. Volg jouw patroon, zeg maar. En dan komt het goed.
1: Dat is mooi. Ja, toch? En ik vind dat het verschil is tussen artiesten, producers, ja, ik denk dat de boodschap voor meerdere.
2: Ik denk dat de boodschap gewoon voor meerdere geldt, man. Zeg maar, met mijn geduld. Je weet, ik heb dagen gehad dat ik. Je hebt de geduld gewoon niet, maar het is gewoon soms. Het is goed om te wachten, gewoon. Weer op gewacht. Ik heb vaak ook momenten gehad dat ik me ging vergelijken met andere mensen. Dat ik echt boos met mijn telefoon. Ja, waarom ben jij niet? En dat is niet wat je wil doen. Volg gewoon jouw pad. Doe gewoon wat jij wil doen. Ik denk heel erg, maar je blijft gewoon jezelf. Luister niet veel naar mensen. Zeg maar, doe gewoon wat jij wil doen. Ja, wat goed is voor jou. En dan gaat het goed komen, zeg maar. Omdat je gewoon wat jij het allerleukste vindt, dan gaat het sowieso goed komen. Gaat het sowieso goed komen, ik heb niet
1: idee. Dat is een hele mooie boodschap. Nou, mag ik dat
0: overnemen?
1: Ik bedoel, ga je die boodschap overnemen? Hè? Dat bedoel ik, ga jij die boodschap overnemen?
0: Ja. Ik heb mijn linkerhoor. Ik heb mijn brein.
1: Wat dieper erop in, want je zegt van nou, wat anderen ook zeggen en groter wat jij zelf denkt en zo. Ja, dat kan wel heel moeilijk zijn, toch? Als je bijvoorbeeld niet dat jij de mensen daarnaast te zeggen van nou, dat ben ik niet erg, of moet je toch wel doen, je twee likes of je drie likes of
2: wat dan ook. Het ding is, dat is één persoon, zeg maar, van de miljoenen mensen.
1: Ja.
2: Zeg maar, ik vroeger, kon ik een rek maken en dan zijn Matthias zo, ja, het is weg. En dan stond ik die hele rek op en dan was het klaar. En ik heb de dag ervan geleerd, ik ik bedoel dat niet meer omdat het is één persoon die jij voelt, niet, zeg maar het zijn zoveel mensen die je wel vraagt, zeg maar. En ja, dat.
1: Ik ben

0: dit is de Telegram News. In Londen, Berlijn en Dublin vonden pro-Palestijnse demonstraties plaats. In Berlijn namen ongeveer 3500 mensen deel aan de mars van United for Palestine. De protesten markeerden 3 jaar aanhoudende Israëlische aanval op Gaza, die begonnen nadat de Hamas aanvallen op 7 oktober. Volgens het Palestijnse ministerie van Gezondheid zijn daarbij meer dan 74.000 mensen gedood. Trump zei tegen de Amerikaanse pers dat Oekraïne een nieuwe leider nodig heeft die een vredesdeal met Rusland kan sluiten. Iets wat Zelensky volgens hem weigert. Dit gebeurde een dag nadat Trump aankondigde dat de VS olie en diesel uit Rusland gaat importeren. De Oekraïnse grondwet verbiedt verkiezingen tijdens oorlogstijd. De Brandstichting bij een sporenrug in Delfhaven rijdt op minstens een zondagavond 11 uur 's avonds geen treinen tussen Rotterdam en Delft. Mogelijk kan treinen pas maandagochtend weer rijden. Bij de brand raakten de 35 kabels beschadigd, waarvan 15 volledig doorgebrand zijn. Na vervanging volgen controles van 8 uur. Er is nog niemand aangehouden. Bij de luchthaven van Riyadh zijn explosies gehoord nadat een raket een passagierterminal raakte. Het vliegveld werd ontruimd en alle vliegverkeer stilgelegd. In de afgelopen 24 uur zijn minstens 225 vluchten geannuleerd. Kuwait Airways schrapt alle vluchten van en naar Riyadh. De aanvallen worden toegeschreven aan Houthis, die 2 dagen eerder 3 Saoedische burgers doden. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond wendelde het in de noorden nog steeds van buien met onweer, kogelhagel en zware windstoten. Het zuiden ontstaat grotendeels in neerslag. En tot zover de Galaxy News Update.
1: Galaxy Radio, dropping more music for the culture.

0: DNA Show hier op Galaxy Radio.
1: Inderdaad, ja, elke vrijdag nog steeds van 9 uur zijn we weer met de beste muziek en de game, het gesprek hebben met de leukste en de topste gasten. En geloof me, met de laatste dat ik heb gezegd, want we hebben hier gasten hier zitten. Als je jouw scherm aan hebt, dan zie je al wie je is, maar wie het is, dan ga ik je zo meteen vertellen, nu nog niet. DNA, dat is een ander onderwerp die je ons bespreken.
2: Ja, het is afgelopen woensdag doen we het ook op jouw woensdag.
1: Ja, klopt.
2: We hadden het over de nieuwe megasessie van Optrum.
1: Ja.
2: Ik heb het geluisterd.
1: Ja, ik heb het meegekregen. Ik heb niet geluisterd.
2: Ik heb het geluisterd, ik heb het gezien. Ik ben teleurgesteld, man.
1: We hadden al hoge verwachtingen.
2: Ja.
1: Maar wat ik wil te zeggen is, de verwachtingen was gewoon qua fantasie. Van welke feiten zal je meenemen? Ik denk dat ze gewoon simpelweg meegenomen met wie ze kennen in een dichtbij omgeving. En ja, dat is wel van een leuk op zich.
2: Maar wij kennen hun ook, toch? En wij weten dat ze ook andere mensen kennen. Wij weten dat hun...
1: Ja, maar mensen moeten dat wel willen doen.
2: Klopt.
1: Maar dat kan ik
2: niet
1: zo
2: wat zeggen.
1: Ja, oh!
2: Hallo, dat was heel hard.
1: Hallo, Samara.
3: Hallo.
1: Hey, nou vertel.
3: Nou, ik zal jullie even vertellen, ja?
1: Ja.
3: Ik zal jullie even vertellen.
1: Je bent toch gevraagd voor die...
3: Laat me niet mannen dicht. Heel veel hebben nee gezegd.
1: Ja.
3: Nou, dat gaat niet eens zeggen.
1: Ja, dat hoef ik
3: niet.
1: Ja,
3: dat hoef ik niet. Ja, ik ben niet teleurgesteld. Maar wat had je verwacht dan eigenlijk?
1: Yeah.

Aanstaande zaterdag in de uitzending met een interview met de Rancherio van Crew en die misschien van deze track. Ja, verder nog veel meer dopende zooi aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio. Ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons, ons,

0: Adventures of Buddy and the Mystery Radio Ring of Bell. Here in the studio. Daarvoor ben je dus naar Zuid-Afrika gereisd om Orania's te zoeken. Een gemeenschap waar Afrikanen eigenlijk proberen zoveel mogelijk zelf te zien en het te moeten onderleven. Het is een plek die de discussies oproept en veel nieuwsgierigheid wekt. Ik ben benieuwd, waarom je dit zo interessant wekt om zoiets te maken? Ik zie iets en ik denk dat met ons zal vastleggen. Welke onderwerpen zou je nog meer aankaarten als jij dat zou kunnen doen, los van wat je net zei? Dus je zou inderdaad naar Frommie willen. Frommie.
1: Anyway, they call you on a blast thing, blast, master, picking on every

0: in there. My Robin Junior.
1: Niemand die herinnerde mij elke dag dat ik me ging aangegeven bij de politie. En dat was gewoon zo grappig, maar die man had denk ik iets bezig of zo. Oh. En die was gewoon elke dag met mijn voice mail voor gaan sturen. Dat werd ik heel boos. Reageerde ik ook op een boos. Kreeg gewoon 10 voice mail per dag van die man die zichzelf bedreigd was voor boos.
2: Dit begint zielig te klinken.
3: Wat is jouw grootste red flag
2: bij een vrouw?
1: Ik denk als ze achter de ramen werkt, dat zou wel het allerergste zijn.
2: Ik weet niet of het licht.
3: Ik ben een over enkele minuutjes bij jou terug.

0: hier op Electric Radio en nou, ik heb een gast die ik vaker heb uitgenodigd. En die keihard is al enkele jaren, dat wil ik jou laten horen. Dat is niemand minder dan Moestie, maar voor de mensen die hem niet kennen. Ja, Moestie, Moestie.
1: Ja, Moestie is al artiest, Fatella na de ISO. En ik ga jullie nu ook verder laten horen, maar ik ben benieuwd wat jullie vinden.
0: Ja, je doet best wel veel deze afgelopen maanden. Dan kun je zeggen, je had vorige week tot mijn neus, 2 weken geleden.
1: Ja, klopt man. Ja, precies. Ja.
0: En je gaat weer een beetje droppen inderdaad. Met de lightwork sessie, dat is een lightwork sessie. Ja. Wat is een lightwork sessie voor mensen die nog niet kennen?
1: Ja, mensen zien dat altijd heel en zo, maar ik zie die gewoon als een grote platform. Waar je dat lekker kan laten zien, man.
0: Ja.
1: Voor mezelf is het super hard ook natuurlijk om uitgenodigd te zijn door maar ze zijn heel erg leren, ja man.
0: Dus heel hoor, ik zie jou heel veel bezig op socials, maar
1: ja, man.
0: Ik doe dat ook schrijven bij een clip aan het schieten,
1: klopt. Ja, dat gaat super hard op de socials, man. Ze kan echt niet meer wachten tot ik dit
0: kom. Ja, duidelijk, dat ja, wat kunnen mensen verwachten van jou samen met de muziek?
1: Ja, veel man, ik zeg eerlijk. In het begin wist ik niet echt wat ik moest maken, maar nu heb ik mezelf wel gevonden. De mensen willen meer gewoon rap van me zien. Probeer de commerciële podcast te maken, maar blijkbaar willen mensen gewoon dat ik rap, man.
0: Dus is, jullie luisteren naar mensen ze willen, maar jullie zijn wel
1: sowieso zelf. Want ik moet sowieso altijd achter jezelf staan, maar ik voel me ook uit, man. Ik zeg heel eerlijk, ja.
0: Dat is ook iets van jou.
1: Ja, klopt.
0: Dus we zullen even een stukje klaar
1: voor. Ja, we zijn helemaal klaar.
0: Als je klaar voor bent, moet je zeggen, de stage is
2: klaar. Oh, ja, dat is een IJssel.

0: Wat ik heel lauw vond, is het met de gieterdeel. Maar ik denk dat je zulke dingen niet hoeft te benoemen, want dit is een stel muziek, maar dit is niet zozeer de deel, zou ik dan ook heel noemen. Maar wat ik heel lauw vond, maar dit is een duidelijke structuur. Je hoort een refrein, je hebt een hele stemplakken, dus je hebt proberen echt een stand ervan te maken, die herkenbaar ook is, en echt muziek te maken. Dit is catchy, dus ik ben alleen maar heel erg benieuwd wat de lijnwoordsessie gaat doen voor jou. Want ik heb de beelden gezien van wat je hebt geschoten. Het is wel heel tot of dus ik denk dat dit moment eigenlijk de kraan komt voor jou. Als je eigenlijk een nieuwe naam kan creëren die je zou willen.
1: Maar
0: dat toch nog gezegd worden. Wanneer komt er nog meer uit? Wat is moet je aan het doen? Dat ik
1: zeg eerlijk, voornamelijk ben ik nu echt heel veel in de studio. Op dit moment. Dus ik ben de laatste ben in Amerika geweest. Samen met Dini. Dus ik heb heel veel geanalyseerd uit school, man. Muziek is daar heel in. Het is echt super anders. Het is ook cola anders.
0: Het is anders. Weet je wat het is, muziek? En ik hoor bij het zeg. Je komt ook wel als een lieve jongen. En je zegt dat je inderdaad. Dat is waar ik ook bij mij te vinden.
1: Ja, dat is waar.

0: Nee. Zo. Wat is nou ook weer? Zo, Boa. Boa. Buitensporen.
1: Daniel en Ice. Elke dinsdag en donderdagavond vanaf 7 uur.
0: Buitengewoon ontsporingsambtenaar. Hé, daar hebben we hem dan. Jongen.
1: Hier op Galaxy. This is what your favorite station.

0: vandaag. We hebben Moesti gehad als Rising Star. Ben erbij, die was er net. En nou ja, mocht je hem hebben gemist, geen zorgen. We gaan het sowieso wel posten en laten zien op socials.
1: Zeker, heel veel.
0: Maar zoals je weet, elke vrijdag hebben wij dus een DJ die al vrijdagavond warm draait. En ja, je weet het. Wanneer we natuurlijk even een DJ nodig hebben die echt weet van welke nummers je moet draaien.
1: Dan vraag ik mijn favoriete DJ, man.
0: Ja, volgens mij is het inderdaad jouw favoriete DJ.
1: Ja, ik had het net met hem erover.
0: Ja, hè?
2: W. Glaze.
1: Nee. Ik had het net erover.
0: Je bent de DJ die het meeste is gekomen.
2: Oh.
0: Samen met Yel.
1: En Moan.
0: Moan?
1: Mook.
0: Mook.
1: Ja, maar Eli, we weten van hem, als we hem vragen, hij komt altijd met vuur.
0: Ja, ja.
1: Hij laat het lukken.
0: Hij laat het lukken, inderdaad, ja.
2: Appreciate y'all.
0: Vertel eens, waarom laat je het lukken voor de mensen die Illa niet kennen? Wie is Illa?
2: Ja. Illa. Simpel eigenlijk, ja.
1: Ja, moeilijker dan het is er niet.
2: Ja.
0: Je bent zo'n iemand van, ik ga het laten zien achter de deks.
2: Ja, cool. Ja.
0: Ja, toch?
1: Gewoon de koning van de couch.
0: Ja, maar de couch is nu dicht.
1: Nee, dat is niet.
2: Superdisco is dicht, toch?
0: Superdisco. Maar de couch was in Superdisco, toch? Of Trip?
2: Ja.
0: Ja, ja, toch?
2: Laat.
0: Maar de couch bestaat nog steeds.
2: Ja, ja, sowieso.
0: Dus de feest bestaat nog steeds. Oké, cool. En waar wordt het nu gegeven dan?
2: Aankomende event, Halloween.
0: Oeh.
2: Bij Bird, man. Ja, man.
1: Sta je daar?
2: Ja, man.
0: Hey, wacht eens even. Sta je daar?
2: Ja, man.
0: Wij staan ook naast jou daar, volgens mij.
2: Ja, jullie zijn daar ook?
0: Nou ja, als jij
1: ik weet, ik weet dat bestuur daar.
2: Ik zeg gewoon sowieso gewoon, hé, toch?
0: Ja, toch? Als wij worden uitgenodigd, staan we daar, man. Ja.
1: Alsof ga je verkleed, man.
0: Ja, ga je verkleed.
2: Bro, ik ben op zoek naar iemand die een make-up artiest is die me kan omtoveren naar de Thriller Michael Jackson, man.
1: Die was black, man.
2: Ja, maar daarom een beetje dingetjes opzetten,
1: toch? Ja, toch? Ja.
0: Wow, je gaat blackface terug?
2: No, maar zeg maar die zombie-versie, toch? I know.
0: Nee, maar Illa, wij weten natuurlijk dat je een avond goed kan warm draaien. Maar wat mag er niet ontbreken in jouw set?
2: Drake, man.
0: Oké.
2: Okay. Ja. Altijd Drake, man.
0: Ik hoor je. Maar wel dansbare nummers dan Drake of gewoon ook een beetje zangbare?
2: Van alles, man. Drake gewoon.
0: Is Drake jouw favoriete artiest?
2: 1000%.
0: Oké, wat vind jij van zijn, hoe heet dat album nou? Niet,
1: Iceman?
0: Niet Iceman, maar hij had 3 albums gedropt en eentje met Will Party tracks, weet ik nog wel.
2: Ja, ja, ja.
0: Is dat,
2: Made of Honor volgens mij, die album.
0: Ja, Made of Honor inderdaad, ja. Yeah. Wat voor cijfer geef je dat album?
2: Bro. 10.
0: Ja, ik zeg eerlijk, ik was eerst van de Iceman, maar naarmate de tijd ben ik meer in Made of Honor gaan duiken en ik dacht, wow, wacht even, man.
2: Ja.
0: Je doet iets nieuws nu, hoor,
2: ja,
0: Drake.
2: Ja, gaat super kwijt.
0: Ja, ja, ik hoor je volledig. Ja, ik zal zeggen, maak je alvast klaar achter de 1 en 2. Ik draai nog even Laro en Glorilla, maar zometeen krijg je dus Illa te horen voor 20 minuutjes lang. Mocht je wat doen. 1, 2, 3.
3: What's up, guys? B, Laro. Get out of my face.

Lado Glorilla. En zoals je weet gaan we door op dit tempo met Illa. Want hij gaat voor jou een hele dikke set draaien op Galaxy Radio. Ja, Illa, als je er klaar voor bent zou ik zeggen trap maar lekker af.

Oh, dit beloven al een heerlijk weekend te worden met deze set. Je luistert naar Illa op Galaxy Radio. Kartje en DNA. Woensdag zijn we er weer, 7 tot 9 uur. Nog een halve minuutje, Illa.

0: vibes, you know what I'm saying?
1: Yo, wat vet dat je weer luistert naar Flava in Ja Eerst. Dat hoor je elke zaterdag hier op Galaxy tussen 12 en 2. En een herhaling tussen 1 en 3 in de nacht. En ja, vet dat je weer luistert, man. Nee, straks een verhaal achter Outkast. Maar nu eerst de Galaxy Throwback Radio Opener. En dat zat ik van de week weer te luisteren. En ik dacht, hey, wat een vette track komt daar toch voorbij. Die zender wordt maar beter en beter en beter. Non-stop, alle classics op een rij. En dan deze track die voorbij komt, hey. Ik heb het over Jurassic 5 met 12.

met Everything Is Gonna Be Alright. En dat komt van een early demo. Toen waren ze volgens mij nog de Rhythm Blunt Crew zelfs. Hoe vet is dat? En dat is ook zo'n track waarmee we de One Chadio meteen duidelijk maken dat we weten waar we het over hebben. Want die zal wel zoiets hebben van, wow, hoe komt hij aan die track? Ja, en vandaag hebben we ook een interview met de One Chadio van Crew. Hoe vet is dat? Ik weet nog dat ik daar tapes van maakte van die cd. Dan zette ik wat op die cd stond op tape en dat deelde ik dan uit, zodat overal waar ik ging chillen, dat album door de boksen heen kon gronzen gewoon. Ja, ik vind het zo vet dat we vandaag een interview hebben, maar dat is later. Eerste wat ik beloofd had, dat is Outkast. En dan gaan we zo draaien Rosa Parks. Een track uit 1998, maar we gaan eerst even terug naar 1955. Rosa Parks. Ze was passagier in een bus en ging zo van werk naar huis. En omdat ze een andere huidskleur had, beval de buschauffeur haar om achter in de bus te gaan zitten, omdat er dan een blanke man vervolgens haar zitplaats kon innemen. Ze weigerde en werd op grond daarvan zelfs gearresteerd. Iets wat we ons nu moeilijk kunnen indenken, maar in Amerika gebeurde dit gewoon nog. In 1955 gewoon nog. Het gevolg was een boycott en opstand via de Civil Rights Movement. En ik vat het even allemaal samen, even heel bot. En zo uiteindelijk won men, want het werd bij de wet verboden om langer die rassensegregatie toe te passen. En gelukkig maar. Iets wat in mijn ogen dus echt gewoon terecht is. Want we zijn immers één ras samen, hè? Het mensenras. Maar goed, Rosa Parks werd terecht een heldin. En dan komt Outkast met een nummer met die naam, hè? Rosa Parks. En had het iets met dit verhaal te maken? Eigenlijk niet. Ze hebben het helemaal niet over dit verhaal. En ze krijgt in het refrein enkel een soort van referentie, omdat ze rappen Move to the Back of the Bus. Alhoewel ik Outkast echt enorm hoog heb zitten, begrijp ik dat de echte Rosa Parks, die toen nog leefde, gelijk een rechtszaak aanspande. Althans, een publisher deed dat, want haar image ging zo naar de knoppen. En terecht, uiteindelijk kwam het tot een zogeheten settlement. En sprak ze af met de Outkast dat de Outkast veelvuldig naar buiten zou brengen wat de ware rol van Rosa was. En dat zij een sleutelfiguur is geweest om Amerika dus een betere plek voor alle afkomsten te maken. De harmonica die je hoort in het nummer komt van de stiefvader van Andre 3000. En hoe dan ook is dit een classic van je welste. Outkast hier met Rosa Parks. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby

Ja, even een Nederlands blokje hier op Galaxy Radio bij Fleva in jouw eer. Zojuist Deante met Do What You Wanna Do, R&B uit Nederland. En daarvoor My Man, An Architect, samen met Young Hump en Pace One met On The Mic. En die laatste twee komen niet uit Nederland, maar An Architect dus wel. En wat een dope track. En over dope tracks gesproken, die kun je ook live horen. En hoe live? Ja, door naar die locaties te gaan die ik ga benoemen. In de concertagenda, daar is het nu weer tijd voor namelijk. Heb jij trouwens binnenkort een gig, een event of wat dan ook, een concert te promoten? Laat het mij minimaal 2 weken van tevoren weten. En wie weet, komt het dan ook in deze concertagenda. Op 17 oktober in de Nieuwe Noor, Grandmaster Flash. Ga dat checken. Op 18 oktober, Toekomstmuziek Amsterdam is de locatie, Primo's. En daar zie je Sadat X en Grand Agent live on stage. Op 19 oktober in Tolhuistuin Amsterdam, Dave East. En op 21 oktober zie je hem in Trix Antwerpen. Op 22 oktober in Dok 19 in Breda, My Man, DJ Arturosis, a.k.a. Club 1987. Met de doopste tunes aan elkaar gemixt, inclusief ook de clips erbij, die je dan ook in elkaar gemixt ziet worden. Heel tof gedaan. Op 23 oktober Zuidwest Hiphop in de Piek in Vlissingen, met onder andere de Ill Dimension, Riskant, Nesta, Eus, Pep en Victor. Ga dat ook checken. En ja, dan moet ik 1 track kiezen van al dat geweld binnenkort in dit land. En dan heb ik gekozen voor Grand Agent met Every 5 Minutes.

0: Ja, op zijn Bandcamp-pagina staan nog veel meer van dit soort pareltjes die je daar kunt aanschaffen. En straks meld ik nog even hoe je die Bandcamp-pagina kunt vinden. Nu eerst is het toch echt gewoon alweer tijd voor dit. I'm classic. It was hot then, still fire now. I reminisce times. Galaxy. Mixtape. Ja, de Galaxy Throwback Mixtape. Daarvoor zoek ik online naar interessante mensen en ik vraag hen dan om hun favoriete hip-hop of R&B throwback track. En dan wil ik graag weten waarom die track zo speciaal voor hen is. En daar houdt het niet mee op, want aan het einde van het jaar maakt de one and only en collega DJ Lowpro daar een heuse mixtape van. In de allerlaatste uitzending van het jaar hoor je die mixtape dan ook. Hoe vet is dat? En dit keer heb ik iemand gevonden die ik al eens heb mogen interviewen. Dat is OC Hart van onder andere Abstract Dialect. En zijn track, ja, laat het hem zelf maar vertellen. Hier komt hij.
1: Yo, Danny. Ja, dan ga ik voor Excursions van Tribe Called Quest. Om de simpele reden dat het eerste album van Tribe, People's Instinctive Travels in the Paths of Rhythm, vond ik goed. Zeker goed, maar ik vond het niet het niveau van De La. Dus ik vond het gewoon een goede groep, Tribe Called Quest. Maar toen ik Low in Theory had gekocht en ik hoorde dat nummer, die akoestische baslijn, dat was een compleet nieuwe sound in 91. En hoe die drums erin klapten, dat was gewoon niet normaal. Het was echt een sonic revolution, kan je zeggen. Ja, Bob Power, die helaas is overleden, was de architect van die keiharde drumsound. En die layered samples. En nou ja, die zorgde ervoor dat het allemaal zo perfect klonk. Dus ik wist gewoon niet wat ik hoorde. Hip-hop en daarna New Soul natuurlijk. Ja, ik vind eigenlijk dat Low in Theory en dan Excursions als eerste nummer. Dat is eigenlijk het begin van die hele periode tot aan begin 2000. Met die Endless Voodoo bijvoorbeeld ook wat heeft geduurd. Dus het begint bij Tribe en via Tribe ging het langs allerlei kanalen. Waaronder natuurlijk The Roots. Net zoals D'Angelo en ODR en Dylan natuurlijk. Dus ja, niet te geloven wat Q-Tip en Bob Power daar hebben neergezet. Q-Tip en Five en Ali natuurlijk ook wel. Maar volgens mij is Q-Tip voornamelijk verantwoordelijk voor de productie.